0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:45.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9 op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater.

0: Two Hearts, Phil Collins en hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Brabant.
0: Daar luister je naar inderdaad. Nu al wakker, de extra goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend. Het is iets na zeven en je bent er al bij. Welkom. We gaan natuurlijk alle ingrediëntjes er weer bij pakken. Er is straks een... ik moet nog heel veel doen vandaag, plaat. Natuurlijk ook nog weer een nieuwe tipplaat van Omroep Brabant. En verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Gaat de uitgebreide weer nog wel even doornemen. En qua muziek, Miley Cyrus bijvoorbeeld. Die heeft een nieuwe plaat en een nieuwe single. UB40 zie ik. Ik zie de Pet Shop Boys. Kortom, het zit wel goed, hè? Dat hoor je. Dat is mooi, dat is mooi. Nou, rustig wakker worden. De boel laten en genieten. Bee Gees zometeen. How deep is your love? Maar eerst naar Raccoon en No Mercy.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
2: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

dat is toch lekker wakker worden. Ja, dacht het wel. The Bee Gees and How Deep Is Your Love. Dan nu een dame waar we eigenlijk al heel lang niks meer van horen. Ze is nog wel actief volgens mij. Maar vooral succesvol in de Zero's. Toen scoorde ze hit na hit na hit. En dit was wat mij betreft echt de allerleukste hit. Nelly Furtado en Turn Off The Light.

0: Nelly Furtado, Turn Off The Light. Dan nu...
1: Ik moet nog zo... veel doen vandaag plaat.
0: En voor iedereen die een muzikaal deuntje, of deuntje, ja, duwtje, deuntje in de rug kan gebruiken, omdat het een beetje lastig opstaan is deze ochtend. He? Soms dan heb je dat je het weekend denkt van joh, laat me even lekker. Maar dan moet dit nog gebeuren, dat moet nog gebeuren. Nou, daarvoor is het de ik moet nog heel veel doen vandaag plaat. Want na de komende pak een beet 3,5 minuut heb je er zin in. Dit is automatisch meezingen en meeteppen op je stuur. Weet ik veel waar je zit, het maakt me niet uit. Maar dit is gegarandeerd vrolijkheid. Uit de jaren 90, waarin ze, nou ja, veel trieste liedjes hebben gemaakt, maar ook uitermate vrolijke van die Eurodance gezelligheid. En daar zit deze in. Eiffel 65 en I'm Blue vandaag.
1: Ik moet nog zo... veel doen vandaag plaat.

Ze heeft een nieuwe plaat uit, Miley Cyrus. Dit was de lead single daarvan, Bass Persuades. Hij wordt niet zo goed ontvangen. Nee, heel veel mensen vinden het toch allemaal wat minder. Maar ik vind die single, die vind ik wel erg lekker. Ze doet een beetje Lady Gaga, vind ik. En dat staat er wel, Miley Cyrus op de dansvloer. Bass Persuades dus. En ja, wat de recensenten zeggen, Miley, trek je er niks van aan.

0: Kelly Clarkson gaat haar zangcarrière weer oppakken. En ik hoop dat er dan nog veel meer mooie liedjes komen, zoals deze, Because of You.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En dat is een countryplaat deze week. Miranda Lambert is een gevestigde naam in de country scene. Hele grote dame in de Verenigde Staten. En ze doet een duet met Ella Langley. En dat is die nieuwe ster van Choose in Texas. Hit op dit moment die we ook heel veel draaien op Omroep Brabant. En samen zingen ze over Snakeskin Boots. Fijn liedje. De tipplaat deze week.
3: What's

lag het antwoord op de vraag: wat zou jij hebben gedaan? Het achterste van de tong gedijt het beste met wat drank. Jij zou op de

0: Samma Marijn en het prachtige Proost op het leven.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Ja, even een spotlight zetten op Joost Zwegers. Nou is dat niet echt een naam die lekker bekt internationaal gezien. Dus hij noemt zichzelf Nova Star. Timmert al heel wat jaren aan de weg. Al sinds de jaren 90. En ja, je kunt wel bij hem aankloppen voor een liedje. Dat komt altijd wel goed eigenlijk. Uit die beginperiode nog maar eens Wrong erbij gepakt. Simpelweg omdat het een van zijn allerbeste liedjes is en het gewoon een fantastische plaat is. Dus, Joost Zwegers, ofwel Nova Star en Wrong.
1: Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
5: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

0: Nova Star en Wrong op Omroep Brabant. Het is tijd om even naar boven te kijken. Het weer, om precies te zijn, ja, dat is gewoon heel erg rustig en standvastig. Er zit weinig beweging in en we leven boven onze stand. Want normaal moeten we toch wel onder de 20 zitten op dit tijdstip van de kalender. We zitten erboven. 21 graden vandaag, zwak oostenwindje, wat opklaringjes en hierna wat wolken. Zondag, zelfde laken en pak. Maandag, idem dito. Misschien zelfs een graadje warmer. Dinsdag verloopt het zelfs waarschijnlijk nog wat zonniger. En daarna, tweede helft van de nieuwe werkweek, dan maakt die temperatuur wel een duikeling. En dan komen we waarschijnlijk nog maar uit op een graad of 15. En dat is wat meer wat het moet zijn. Hoewel we dan ook nog wel wat wisselvalligheid krijgen. Er kan hier en daar een bui vallen, wat regen. Dat gaat gepaard dus met die temperatuurdaling. Maar als ik dan verder kijk daarna, dan is het ook gewoon rustig, standvastig weer. En nauwelijks neerslag. Dus dat voor wat betreft de weergoden boven. Gaan we terug naar de muziek. Steve Harley, Cockney Rebel. Dit is Make Me Smile.
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: somebody. Hurt Somebody, Noah Kahan en Julia Michaels. Nou, het zit er zo goed als op, althans dit uurtje. Maar niet voor de show, want hierna nog een vol uur nu al wakker te gaan natuurlijk. Met heel veel fijne liedjes, dus blijf gewoon lekker bij. Pak even iets lekkers, iets te drinken, kopje thee of zo op deze zaterdagochtend. Dan komt het helemaal goed. Volgend uur gaan we in ieder geval weer op muzikale wereldreis. Want dan is het weer tijd voor een plaatje van een plaats. Even een plek op aarde bezoeken, die wordt bezongen in een liedje. Nou, dat... Het is een onuitputtelijke bron van fijne liedjes. Ik heb weer een liedje gevonden. We gaan opnieuw naar de Verenigde Staten, net als vorige week. Ja, daar worden helemaal veel plekken bezongen. Kan er ook weinig aan doen. Dat allemaal zometeen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
8: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: Robbie Williams and Rock DJ.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: In Nu al wakker op Omroep Brabant, uurtje 2. Welkom, het is iets naar achter. We zijn weer bijgepraat door de NOS. Het is weer ruim baan voor de muziek nu, want daar draait het om. Hè. Dit is de goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend, met heel veel fijne plaatjes om jouw zaterdag mee op te starten. Wat dacht je dadelijk bijvoorbeeld van Bon Jovi? Ik zie Fleetwood Mac, ik zie Elvis Presley en ook wel wat nieuw spul hoor. Hannah May en Maxime bijvoorbeeld, hitje van een paar jaar geleden, gaat ook langskomen. En verder dadelijk natuurlijk weer ergens een plek op de wereld gaan bezoeken. Die wordt bezongen in een liedje. Plaatje van een plaats komt er straks ook aan. Nou, kunnen we terug naar de muziek. Alan Walker zometeen met Diamond Heart. Eerst Elton John, dit is Blue Eyes.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

0: Julia Lennon en Too Late for Goodbyes. Elke week ga ik muzikaal op wereldreis in Nu Al Wakker.
1: Plaatje van een plaat.
0: En ook vandaag weer een plek op de Wereldbol bezoeken. Vorige week was het Boston van Stella Lefty. Dat is een hitje van dit van nu. En ik weet nog dat ik toen allerlei Amerikaanse plaatsen aan het opnoemen was. En toen ik dat aan het doen was, toen raakte ik meteen geïnspireerd voor deze week. Want volgens mij heb ik deze plek ook genoemd. Want ik zei, Boston is niet de meest voor de hand liggende plek om naartoe te gaan. Meestal gaat men toch naar New York. Of naar San Francisco. Of Los Angeles. Dat zijn de geëikte plaatsen. En ik weet zeker dat ik toen ook Las Vegas heb genoemd. Want ook dat is zo'n plek, ja, daar zou ik best naartoe willen. Ik wil die gekkigheid wel een keer zien daar. Met al die lampjes en lichtjes en idioten en hotels tot aan de hemel. Fonteinen waarvan je geen voorstelling kunt maken. Parijs in het klein. Alles wat je maar kunt bedenken, dat is daar. Inclusief die gigantische bol, de sfeer heet dat. Dat is van binnen een bioscoop, / theaterzaal, / concertpodium. Maar die hele binnenkant is één grote bioscoopscherm eigenlijk. En daar kunnen dingen gemaakt worden. Ja, je kunt het niet bedenken of het is mogelijk in de sfeer. Alleen daarom zou ik al naar Las Vegas willen. Maar ja, even doorsparen. En er zijn nog zoveel dingen op de lijst waar ik naartoe wil. Dus nou ja, hij gaat op het lijstje. En tot die tijd vermaak ik mij dan maar met Las Vegas, dat bezongen wordt. In dit geval door de King, Elvis Presley himself. Dit is Viva Las Vegas in een plaatje van een plaats.
2: Kijk, gezellig.
3: Altijd sfeer. Het is een gevoel.
4: Dit is Omroep Brabant.
5: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on

Bridge to Your Heart. Je hoorde Wax. Ben nu al wakker op je radio. De beste muziek om je weekend mee te beginnen. Nou, wat dacht je van Bon Jovi? Even lekker rocken. Keep the faith.

Een van de grote zomerhits van de afgelopen zomer. Another and 54 Ultra Disco anno 2026. And Talk to You. Zometeen nog Amy Winehouse onderweg. Eerst naar Fleetwood Mac.

0: NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

van Amy Winehouse. Je luistert naar Nu Al Wakker op Omroep Brabant. Met uiteraard ook aandacht voor die geweldige jaren 80. En dit is zo'n fijn melodietje, ja. Het is bijna klassieke muziek. En dat verklaart dan waarschijnlijk ook wel de titel, hè. Want er zit een klassieke componist in. I Like Chopin.

Gazebo, I Like Chopin, is er bijna aan einde gekomen aan deze Nu Al Wakker. Ik heb nog één liedje voor je te gaan en dat is deze. Crazy van Seal. Maak er een mooie zaterdag van. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is Omroep Brabant, een bijzonder goedemorgen. Ik ben Christian, dit is weekend tot 12 uur. Tot zover niks bijzonders. Moet er wel even bij zeggen. Het is de eerste dag dat ik weer helemaal rechtop sta. Ik heb 3 dagen in mijn bed gelegen. Hopelijk is daar niet al te veel van te merken. We gaan er gewoon een leuke show van maken. Heel veel goede muziek heb ik al voor je klaarstaan. Maar nog niet alle keuzes zijn gemaakt. Daar heb ik je nog een klein beetje bij nodig. Zo dadelijk de uitgebreide weersverwachting. En natuurlijk ook even doornemen wat er in het nieuws is. Kan je vast even het een en ander over het verkeer vertellen. Ja, er zullen niet weer eens werkzaamheden zijn op de A59. Ja, die zijn er dit weekend ook weer in de richting Den Bosch in dit geval. Tussen Hooipolder en Empel. En er is een ongeluk gebeurd op de A67 richting de Belgische grens. En daarom is de weg dicht tussen De Hocht en Valkenswaard.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
12: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Nu, 10%

0: is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Weekend. Christian Westerveld.
9: Ik vind het magnifiek mooi.

0: Queen of Disco, Donna Summer en Bad Girls.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Het is zaterdag de 3e oktober 2026. Een zeer goede morgen. En ik zie nog vooral veel wolken, maar misschien dat het toch nog best een aardig dagje wordt. We gaan het zo dadelijk horen van de vrienden van Weerplaza. Ondertussen kijk ik even naar wat er in het nieuws is. En dan is er niet heel veel groot nieuws op dit moment. Aangezien het zo is dat nieuws meestal geen goed nieuws is, in de meeste gevallen, is dat weer een goed teken natuurlijk. Hè. Maar er is wel iets raars gebeurd in Breda, want een automobilist die is afgelopen nacht met zijn auto tegen de gevel van een gebouw gereden naast de stationslaan in Breda. Gebeurde rond 1:00 of 4:00. En die auto was zwaar beschadigd, de gevel ook. En toen de politie ter plaatse kwam, was de bestuurder nergens te bekennen. Maar er zat wel iemand op de bijrijdersstoel en die was gewond, dus die is ook naar het ziekenhuis gebracht. Ja, en wat er nou met die bestuurder gebeurd is, en hoe dat ongeluk überhaupt kon gebeuren, en wat hier nou het verhaal achter is, ja, dat wil de politie ook wel weten. En dat proberen ze ook uit te zoeken. En daarom is er een onderzoek ingesteld, het hele verhaal. Dat zie je op de website en de app van Omroep Brabant en ook andere dingen die in het nieuws zijn. Het is aan het voetbalfront ook een beetje rustig. Gisteren alleen Helmond Sport in actie gekomen. Wel heel goed gedaan, want tegenstander Heracles had de eerste periode kunnen winnen. Hadden ze wel even moeten winnen in Helmond, en dat deden ze niet. Het werd 2-2. De andere eerste divisieclubs die komen later in het weekend in actie. Ja, de eredivisie ligt nog even stil, want het is een hele lange interlandbreak. Morgen in Eindhoven speelt het Nederlands elftal tegen Servië. En dat is dan de vierde wedstrijd in deze reeks. Heel veel goede muziek heb ik voor je klaarstaan. En dadelijk, als je wil, mag je ook nog even meedenken. Bijna 13 minuten over 9 is het geworden. Temper City en Self-Aware. Dit is Weekend.

0: Omroep Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: muziek van de James Bond film Octopussy uit 1981. Rita Coolidge en All Time High. 9:09 is het intussen geworden. We gaan over het weer praten. Floris van Weerplaza, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: En dat is best een pretje deze keer, want het wordt volgens mij heel mooi weer.
1: Zeker. In Brabant vandaag veel ruimte voor de zon, enkele sluierwolken. En het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt momenteel nog wel aan de frisse kant, met zo'n 10 of 11 graden op de meeste plaatsen. Maar met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar een warme 20 tot 22 graden.
0: Nou, en houden we dat nog even vol?
1: Jazeker. De rest van het weekend uitstekend weer om lekker naar buiten te gaan. Wel kan er vanavond en vannacht weer wat nevel of mist ontstaan. En kan het flink afkoelen naar zo'n 6 tot 9 graden. Morgenochtend lost die mist dan weer snel op. Volgt er een mooie najaarsdag met heel veel ruimte voor de zon, enkele sluierwolken en opnieuw aangename temperaturen van 22 of lokaal zelfs 23 graden. En dat zet zich ook na het weekend voort. Maandag en dinsdag twee hele mooie najaarsdagen om naar buiten te gaan. Met veel zonneschijn, enkele mistbanken tijdens de ochtenduren. En opnieuw wordt het dan in de middag veel warmer dan dit weekend met 22 of 23 graden. Dat zijn echt hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Ja, zeker, want we zitten al in oktober, hè, dus we leven een beetje boven onze stand.
1: Ja, we leven zeker boven onze stand, want normaliter hoort het deze dagen zo'n 15 of 16 graden te zijn. Daar zitten we ruim boven, maar halverwege volgende week gaat dat helaas veranderen als de wind gaat aantrekken en gaat draaien naar een noordwestelijke richting. Dan worden er met regelmaat buien naar Brabant toegeblazen en dat gaat ook gepaard met wat lagere temperaturen.
0: Okay. Nou ja, dat is op zich niet erg, want ja, we leefden boven onze stand, zeiden we net al, hè?
1: Inderdaad, dat is helemaal niet erg. En ook best wel goed voor de natuur natuurlijk. Want het is natuurlijk nog heel erg droog in Brabant.
0: Ja, dat is waar. Nou is het wel zo, volgende week dan is het marathonweekend in Eindhoven. Nou, er wordt elk weekend nu, rond deze tijd wordt er veel gelopen. Maar volgende week dan, het moet niet aan één stuk doorregenen, zullen we maar zeggen.
1: Nee, dat zit er denk ik niet in. Maar we moeten wel rekening houden met een aantal buien. Dus een uitstekende mogelijkheid om de regenradar van Weerplaza te raadplegen.
0: Dat zullen we zeker doen. En bovendien, je moet een beetje zuurstof in de lucht hebben. Als je aan het inspannen bent, hè, zo is het ook. En het moet ook niet te warm zijn. We zijn weer rondgepraat. Dankjewel, Floris. Tot de volgende weer.
1: Tot de volgende keer. Hè. Doei, doei.
0: Binnenkort weer op tournee. Oasis. Slippin'.

0: is in een warm klimaat opgegroeid en dat hoor je zijn muziek zo mooi terug. Jock Johnson en Sailing. Wat zeg ik? Sitting, waiting, wishing. Ja, Sailing doet hij ook veel.
1: De schijf van 5.
0: Maar daar ging het even niet over. Goed, de schijf van 5. Ook deze keer, deze ochtend, hebben we weer een mooi thema. En dat is ook nog een beetje historisch verantwoord, want dat heeft iets met deze datum te maken. De 3e oktober. Nou, maak van 2026 even 1990. En het is een heel grootse dag voor onze oosterburen. Want Duitsland werd weer één. De DDR werd opgeheven. En Duitsland was voortaan weer Wiedervereinigt. En of dat een heel groot succes is geworden, ja, dat is maar net aan wie je het vraagt. Veel mensen in het Westen vinden van wel. Maar in het Oosten zijn er nog een boel mensen die daar wat anders over denken. Nou, de recente verkiezingsuitslagen bij deelstaatsverkiezingen, die getuigen daarvan. Maar daar gaan we het maar niet over hebben. We vieren dat er in ieder geval één Duitsland is. En het is in ieder geval een democratisch Duitsland. En we zijn er hele goede vrienden mee. En we verdienen veel geld aan elkaar. Dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Hè. Dus muziek uit Duitsland. Maar pas op, ik ga er geen slageruur van maken. Dat zeg ik er nu vast bij. Tuurlijk, er mag best een keer een gezellige Duitse. Nou ja, je kent ze wel van bijkomen. Maar ik wou het een beetje gemêleerd. Want Duitsland is meer natuurlijk dan uitsluitend Rosamunde en dat soort dingen. Hoe leuk dat ook is. En daar gaan we er echt wel eentje van doen als daar behoefte aan is, als je dat doorgeeft. Maar we gaan ook andere dingen doen. Dat zeg ik er voorhand even bij. Made in Germany. Nou, dat kan echt van alles zijn. Want ze zijn best veelzijdig, hoor, de Duitse muzikanten.

Laat me even weten wat jij graag wil horen. En als jij gewoon echt wel voor een Duitse slager wil, dan geef je die gewoon door. Alleen ik zeg wel, daar ga ik niet één hele schijf van 5 paraden van maken. We gaan het wel een beetje meleren, zo laat ik het maar zo zeggen. 06-573-28203 voor jouw suggesties voor muziek uit Duitsland, in Duitsland gemaakt. Hoeft dus helemaal niet in het Duits te zijn, hè? Mag ook in het Nederlands. Ja, zelfs dat is gebeurd, hè? Laat het me weten. 06-573-28203. Dadelijk gaan we er vast eentje doen, zo over een kwartier, 20 minuten ongeveer. En de rest gaan we opdienen tussen 11 en 12. Laat van je horen via de app 06-573-28203. En dat kun je ook doen als je een muur vaststaat. Ja, dat kan ook ooit gebeuren. Er is vooral een probleem op de A67 momenteel richting Belgische grens tussen de Hocht en Valkenswaard. Daar is het dicht vanwege een ongeluk. En verder zijn de wegwerkzaamheden op de A59 richting Den Bosch tussen Hooipolder en Empel. En dat betekent dat je moet omrijden. Tot maandagochtend is dat. En voor de rest, ja, ik zeg het er nog maar even bij. De touringcars en de zware vrachtwagens mogen natuurlijk nog niet over de Merwedebrug voorlopig. Dus dat is nu ook het geval. Een biesje vrienden zie ik bijvoorbeeld binnenkomen. Nou, dat is er maar eentje, maar er zijn meerdere die al binnenschieten. Via 06-573-28203. Eurythmics, samen met Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. En dat gaat best goed. Het is 2 minuten over 9:30, had ik al gezegd. Je luistert naar Omroep Brabant. Dit is Weekend. Leuk dat je luistert. Ja,

0: Calvin Harris en Sam Smith, Promises.
1: De schijf van vijf.
0: Was ook een belofte. Die gaat over Duitsland deze keer, omdat de eenheid van Duitsland jarig is. 3 oktober, dat is het vandaag ook. In 1990 had je ook een 3 oktober. En dat was de dag dat officieel de twee Duitslanden weer aan elkaar werden gebreid, zullen we maar zeggen. En dat vieren we met muziek uit Duitsland. Ik heb ook trouwens Oostenrijkers zien binnenkomen via de app. En daar zijn we nu streng op, want het gaat echt over Duitsland, hè? Dus Udo Jürgens, DJ Ötzi, dat zijn Oostenrijkers. Dus die mag ik niet goedkeuren. Helaas, helaas. Voor de rest mag alles in Duitsland. Ook in alle andere talen. Hè. Ze hoeven echt niet alleen Duits te zingen. Het hoeft niet alleen Schlager te zijn. Het mag van alles en nog wat zijn. Laat het weten wat jij mooi vindt. En dadelijk ga ik er vast eentje doen. En tussen 11 en 12 meer. Muziek uit Duitsland, niet per se in de Duitse taal. Zullen we eens eventjes een kleine bloemlezing doen van wat er binnengekomen is?

0: en de eerlijkheid.
1: Schijf van Wijk.
0: Gebieden zeggen dat die laatste best vaak al binnengekomen is, hoor. Het doel van Peter Maffay zie ik ook binnenkomen. Huilt mich. Herbert Grönemeyer, ook al zo'n mooie, zie ik ook voorbij komen. Nou, en zo zijn er nog meer, hoor. Boney M, het hele repertoire wordt gevraagd. Ja, dat is ook leuk. Autobaan natuurlijk ook. Ja, je kunt zoveel kanten op. In dit geval vooral richting het oosten, want daar komt al die mooie muziek vandaan. Tussen 11 en 12, dan komt die schijf van 5 en dadelijk ga ik er vast eentje doen. En als je nog een hele mooie hebt, laat het weten via de app 06-573-282-03. We gaan eens even het theater in.
2: Lachend het weekend in.
0: En de lach en de traan liggen dicht bij elkaar, want de aanleiding is helemaal niet leuk. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen van de week. Paulien Cornelissen, pas 50 jaar is van de week overleden. En tegelijkertijd herleeft ze direct weer op televisie, want ze was natuurlijk het jurylid van de laatste seizoenen van De Slimste Mens. En ze waren net begonnen met het nieuwe seizoen. Al die opnames die zijn gemaakt. En dus is ze nog even bij ons. En ja, ik kan een hele verhandeling gaan houden over de persoon, maar ik heb er een heleboel voorbij zien komen. Mensen die van alles vertellen over hoe ze was. Dus het lijkt me een ontzettende aardige vrouw. Maar ik heb haar dus niet gekend. Maar ik heb haar wel heel vaak op televisie gezien. En ze was ook in het theater te zien. En ze had een ongelofelijke liefde voor taal. Daar speelde ze mee als geen ander zo'n beetje. Dat deed ze fantastisch. En daar was ze ook nog eens heel grappig bij. Dus deze keer even raambaan voor een stukje theater. Over de taal natuurlijk. Met heel veel respect voor Paulien Cornelissen, die niet meer bij ons is.
3: Waar ik wel oprecht heel blij van kan worden, is van het idee dat ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch, weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van nou, ik zeg eens wat. En wat is dat dan geweest, hè? Wat is dat? Daar zou ik veel voor over hebben, om te weten wat dat eerste is geweest. Wat is gezegd? En dat weten we. Dat kunnen we niet weten. Weten we niet. Er waren nog geen bandrecorders. En het zou natuurlijk ook heel toevallig zijn geweest als net dan iemand en op play en op rec tegelijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat weten we niet. Maar er is gelukkig wel onderzoek gedaan naar wat waarschijnlijk is geweest. Het eerste wat is gezegd. Onderzoek gedaan door mijzelf. Wat het waarschijnlijk is geweest, is een ouder die zijn kind iets verbiedt. Want dat klinkt heel oerklankachtig en je hoeft er bijna niks voor te kunnen verder. Letters of zo, dat zit er nog helemaal niet in. Klinkt ongeveer zo, hè? Hoor je, het is heel makkelijk eigenlijk. Gaat recht vanuit de keel. En het kan ook heel makkelijk verbasteren tot een echt woord. En dan gaan natuurlijk millennia overheen, hè? Maar ik zal het even versneld doen. Dus verbastering is dit. Nee. Ja, ik ben dus geen wetenschapper, maar ik denk wel eens, waarom eigenlijk niet? En weet je, omdat het zo'n simpele klank is, heeft hij ook nooit echt hoeven veranderen. Dat vind ik ook het mooie. Hij is er gewoon altijd bij gebleven. Hij is er ook geweest, die klank. Dus ik weet zeker, de Grieken en de Romeinen, die zeiden dat ook al. En in de middeleeuwen ook. En de renaissance. En de barok. De rococo. Of omgekeerd, de week dan nooit precies. Rococo, week doet ook niet toe. Industriële revolutie. Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Nein. Oké. Nou, er is nog zo'n klank. Ook zo'n klank die zo simpel is dat hij nooit heeft hoeven veranderen en die ook nooit meer gaat veranderen. Dat is alleen nog een machtige klank. Dus ik wil hem wel zeggen, maar ik wil eigenlijk van jullie vragen of jullie er dan met beleid mee om willen gaan. Ik zal die klank even maken, dan weten we waar we het over hebben. Dit is hem. Heel erg machtig. Daar kun je echt hele familiedinees mee wegvagen. Met een paar goed geplaatst. Of moet je je voorstellen hoe de geschiedenis anders had kunnen lopen? I have a dream that we as one people will go to that mountain. Ja, oké, nou, hou maar op. Of die eerste man op de maan. This is a small step for a man. But a giant leap for mankind. En dat dan die tweede man op de maan, Buzz Aldrin. Hè, dat hij ook eventjes de intercom pakt en dat hij zegt. Weg, historisch moment, hè?
4: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
2: Christian Westerveld.
4: Omroep Brabant.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: De schijf van vijf.
0: Laten we maar gelijk doen, het voorproefje. En die komt ook uit Duitsland tot mij toe. Van Vladimir, die schrijft groetjes uit het Zwarte Woud. Overal in Duitsland zijn de Oktoberfesten aan de gang. Maar ook wel, hè, want we zitten inmiddels in oktober. Hier eentje uit de 89, 98, of 80, 90... Ja, wat zegt, bedoelt hij eigenlijk? 80, Neue Welle, dat is in ieder geval zo. De Deutsche Neue Welle, dat was een hele stijl op zich. En daar hoorde deze zeker bij. Spiders Murphy Gang, dankjewel voor je bericht. Heel veel plezier. Grüße in Deutschland. Skandaal in Sperrbezirk op Omroep Brabant. Het is bijna 10 minuten voor 10.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
8: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
9: Met onze chocolade.
7: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
8: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
12: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
13: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
12: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant met goed nieuws voor de weggebruikers op de A67. Daar was een stremming na een ongeluk. Inmiddels is die weg weer helemaal vrij. De enige stremming die er nog is, die was gepland. Dat is de A59 naar Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de weg dicht richting Den Bosch vanwege wegwerkzaamheden. Maar ja, zo'n beetje elk weekend is het daar wel raak. Het is 3:10. Zo dadelijk, dan gaan we onder meer even doornemen wat er in het Brabantse nieuws is. En je hoort ook het origineel van deze hit.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
1: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
1: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
5: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
7: Weekend. Christian Westerveld.
8: Christian,

0: Shepherd uit Australië, Geronimo.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, en het is best wel een mooie dag. En ook voor de verhoudingen en voor de tijd van het jaar ook een warme dag, zegt weerman Floris van Weerplaza.
2: In Brabant vandaag veel ruimte voor de zon, enkele sluierwolken. En het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar een warme 20 tot 22 graden.
0: En dan zou je toch niet zeggen dat we al in de laatste 3 maanden van het jaar zijn aangeland. En dan, bij sommigen begint toch een klein beetje de ijskoorts, en dan schaatsijskoorts dan toe te slaan. En dan is er geen leuk nieuws uit Tilburg te melden. Want schaatsen op de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg zit er voorlopig niet in. Er is namelijk een technisch probleem, en daarom is het ijs op de baan gesmolten. En dan heb je toch een probleem. Dat laat de ijsbaan weten op Facebook. De installatie die ervoor zorgt dat er ijs kan worden gemaakt is uitgevallen, en daardoor is het ijs gesmolten en kan de ijsbaan dus voorlopig niet open. Je leest het hele verhaal op web en app bij Omroep Brabant. Ja, en dan zie je ook wel een wat merkwaardige foto van een auto die tegen een gevel staat en van voren helemaal kapot is. En die gevel is er ook zeker niet ongeschonden uitgekomen. Het is gebeurd in Breda afgelopen nacht rond 1:15 bij de Stationslaan. Daar is iemand dus met behoorlijk snelheid tegen die gevel aangereden. En wie dat ook was, die is vervolgens er wel vandoor gegaan. Maar degene die naast hem in de auto zat, of naast haar in de auto zat, dat weet je ook maar niet, die zat er nog wel in en die is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en wil natuurlijk graag weten of er mensen zijn die meer weten. Nou, is dat bij jou het geval? Laat dat dan ook even weten. Op de website en de app zie je veel meer dingen die in Brabant in het nieuws zijn. En ondertussen hoor je hele mooie muziek op de radio. Want daar zijn wij dan weer voor natuurlijk. Hè. Back to the 80s met de geweldige Tina Turner. Typical Male op Omroep Brabant.

0: nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: Hun steek is veel pijnlijker dan die van een gewone wesp. Ze spuiten gif in je ogen, ze dringen nestkasten binnen en we vreten hele honingbijvolken op. Zomaar wat redenen waarom mensen bang zijn voor de geelpoothoornaar. Alleen, er is geen klap van waar.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Bridge of Desire. Heerlijke zonnige klanken. En die passen wel een beetje bij het weer. Er komt nog een appje van Chantal binnen. Wie had dat gedacht? In shirt en korte box, Efteling, heerlijk. En dat in oktober. Nou ja, geniet er lekker van, joh. Het is 10 minuten voor 10:30 intussen geworden.
1: De Beter Goed Gejat.
0: En die rubriek kun je elke zaterdag horen op Omroep Brabant in weekend. Altijd een bekend nummer, wat dan toch alweer een... misschien wel wat minder bekend origineel kan hebben. Soms zijn ze ongeveer even bekend. En soms is het zo dat je het origineel gewoon wat langer niet gehoord hebt. Kan allebei natuurlijk. En soms denken er ook mensen mee. Dat vind ik ook leuk. Want ik kreeg een appje nog niet zo lang geleden van Mario. Die zei van ja, dat is eigenlijk wel leuk om het origineel van deze een keer te doen.
2: If tomorrow never comes, will she know how much I love?
0: Keating.
1: De Beter Goed Gejat plaat.
0: Deed het mooi, deed het competent, deed het goed, maar hij deed niet het origineel. En als je weet dat het echt uit het diepste van de ziel van de schrijver komt, die het ook nog zelf op de plaat heeft gezet, meerdere keren in meerdere versies trouwens, ja, dan heeft het toch wel iets meer nog, iets specialers, vind ik. En ik was dat wel met Mario eens. Garth Brooks, dat is degene die het origineel geschreven heeft. En hij bedacht op een dag, ja, ik ben heel gelukkig met mijn vrouw. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen. Want ja, het lot kan soms toeslaan dat ik er ineens morgen niet meer ben. En heeft ze dan geweten wat ze voor mij betekend heeft? Dat dacht hij. En toen heeft hij daar een liedje over gemaakt, zodat ze het niet alleen zelf wist. Nee, zo wist de hele wereld het. En het werd een hele mooie, geweldige hit voor Garth Brooks. Het origineel van If Tomorrow Never Comes.
1: De Beter Goed Gejat plaat.
3: Sometimes late at night.

0: Garth Brooks.
1: Amazing.
2: Are you telling me that you built a time machine?
3: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
4: John neemt je mee terug in de tijd.
5: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
6: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
5: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
3: Stap dus in en haal herinneringen op.
4: Tijdmachine op Omroep Brabant.
3: Zaterdag van 12 tot 4.
4: Het gevoel van hier.
3: En toen.

Ook een fijne plaats voor in de auto natuurlijk, hè. Steely Dan en Reelin' in the Years. Ja, en over die auto's gesproken, op een gegeven moment moet je ook toch even in de remmen. Als je bijvoorbeeld de A27 bereidt in de richting Gorkum, mede door dat er daar vrachtverkeer wordt omgeleid, is er een file ontstaan. Dat gebeurt zo af en toe en dat levert zo'n 7 minuten vertraging op volgens de ANWB op dit moment. Ook wegwerkzaamheden op de A59 naar Den Bosch. Voor knooppunt Empel kun je in de richting Den Bosch niet rijden, maar dat kan vanaf maandagochtend wel weer. En nog één file die wordt gemeld op de N65 richting Den Bosch, tussen de afrit Helvoort en de afrit Kromvoort. Vertraging is daar een kleine 10 minuten op het ogenblik. Half 11 precies is het intussen geworden. En zo dadelijk heb ik ook nog een hele mooie plaat om te janken. Een echte Nederlandse smartlap. Ik kijk er nu al naar uit. En ook naar de Spice Girls. Die hoor je nu. Stop.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: al zo'n heerlijke gasgeefplaat. Onze eigen Cressip. Plug it in. And turn me on.
1: Een plaat om te janken.
0: Ja, dan kom je ineens in een hele andere vibe terecht. Ik heb ook behoorlijk wat vocht in mijn hoofd, maar dat is niet per se alleen van de tranen. Dat heeft ook iets met een verkoudheid te maken. Maar goed, dat terzijde, daar gaan we niet over zeuren. Nee, we hebben een hele mooie deze keer. Eentje uit 1982, zeg ik even uit mijn hoofd. In ieder geval begin jaren 80. En toen kon je wel zeggen dat hij wel ook wel de gekroonde koning van het Nederlandse levenslied was. En heel veel narigheid had hij zelf meegemaakt. En daardoor kon hij er ook zo mooi over zingen. Nou ja, goed, het hielp ook natuurlijk dat hij een magistrale stem had natuurlijk. Nee, ik zal niet zeggen dat het de enige echte is. Want zijn zoon mag er ook zijn. In veel opzichten. Maar dit is André Hazes senior. Ja, en misschien ben je wel in de omstandigheden dat je, nou ja, ook een beetje hetzelfde hebt meegemaakt. Een scheiding. En de kinderen zie je maar één keer in de week. En dat is op de zondag. André Hazes en zondag op Omroep Brabant.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

Stella Lefty en Boston. En zo dadelijk op Omroep Brabant gaan we horen hoe het met ons Brabants busk is, want dat is natuurlijk ook weer onderweg. Tot die tijd gaan we het nog even over de Bad Habits van Ed Sheeran hebben. Althans, dat doet hij zelf.

0: Ed Sheeran, ja, er is een boel om hem te doen geweest, hè, omdat hij iemand uit het voorprogramma heeft laten gooien. Althans, dat had dan weer zijn management gedaan vanwege wat politiek activisme. Mensen die dus wat dingen over Gaza hebben geroepen. En ja, ze wilden geen politiek in het voorprogramma. Nou, dat wordt Ed weer nagedragen. Gedoe, gedoe, gedoe, gedoe. Et cetera. Het is 10 minuten voor 11 geworden. We gaan maar eens horen hoe het met het Brabants buske is. Alice is in Waspik terechtgekomen. Wat brengt jou in Waspik deze ochtend, Alice?
1: Ja, ik denk dat Wesley daar beter uit kan leggen. Want die zit hier naast mij. Wesley, wat zijn we hier aan het doen? Wat zie ik hier?
2: Ja, we staan hier 10 uur lang over een oplaasbare hindernisbaan aan het rennen. En dat doen we als goed doel. Voor de stichting Villa Frappant uit Geertruidenberg.
1: Ja, Christian, dan denk jij misschien dat zo'n kort baantje, weet je wel. Ja, daar ben je met een paar stappen overheen. Maar dit is wel even wat anders. Hoeveel meter is het, Wesley?
2: Ja, de baan is ongeveer 111 meter lang. Het ligt in een soort vierkantje, dus alles is echt opblaasbaar. We hoeven niet van de baan af. En we gaan samen met onze sporters, vrienden, familie, zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen. Door middel van met z'n allen zoveel mogelijk kilometers af te leggen op de baan.
1: Ja, en volgens mij is het toch zwaarder dan verwacht, toch? Kan je het een beetje uitleggen?
2: Ja, een half jaar geleden had ik de baan besteld. En vorige week dacht ik, ga nog eens even kijken hoe die ook weer eruit ziet. En, de kramende kiel was er wel meer. Ik dacht van, het is toch iets heftiger, iets groter, iets hoger, iets meer obstakels dan ik had verwacht. Dus het valt wel vies tegen. Hè. Maar we zijn lekker bezig en bijna op de helft, dus dat komt wel goed.
1: En hoeveel kilometer heb je er nou op zitten en hoeveel minuten, uren?
2: Ja, we zijn nu 4 uur en 20 minuten bezig en ik heb nu 14,5 kilometer afgelegd.
1: Ja.
2: Normaal loop ik sneller, maar op zo'n baan is niet te doen om... ik doe ongeveer 5 minuten per kilometer. Dat is wel lang. Maar het zijn al de hoogtes en kruipen en over dingen heen stappen. Dus het kost wel tijd.
1: Ja, Christian, zit jij wel eens op zo'n stormbaan?
0: Nee, absoluut nooit. Maar ja, daar hebben we jou voor natuurlijk. Hè? Jij bent voor de buitendienst.
1: Ja, ik heb één rondje gemaakt.
0: Eén rondje. En was het een beetje een fatsoenlijke tijd?
1: Ik heb niet geklopt eigenlijk.
0: Oké, maar was je buiten adem?
1: Nou, je krijgt wel een beetje zweet van op je rug staan.
0: Oké.
1: Laat staan als je zoveel rondjes hebt gedaan als de Westie inmiddels al heeft gedaan. Dus ik kan me wel voorstellen dat het zwaarder is dan rustig aan rennen.
0: Ja. Nou, ja, en als je nu thuis denkt van ik wil wel weten hoe dat eruit ziet. Ja, je kunt natuurlijk even gaan kijken in Waspik. Maar je kunt ook gewoon even naar de beelden van Brabants buske kijken. Want die krijg je online te zien en die zijn ook op televisie vanavond. Alice, wat ga je nog meer doen?
1: Ja, we gaan nog naar Dongen, de dag van de techniek. En naar Tilburg, want daar gaan ze iets heel bijzonders doen in het museum. De liefde vinden.
0: Oh, oké. Okay.
1: En we hebben natuurlijk ook nog ruimte in de agenda. Dus mensen mogen ons altijd nog op pad sturen.
0: Oké, okay, nou ja, dat kan via alle platforms. Je kunt ook even een mailtje sturen naar brabantsbusket@omroepbrabant.nl. Alice, dankjewel. En we gaan de beelden zien. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: Hey, tot later.
1: Ik beloof pas. Houdoe.
0: Houdoe.
3: De schijf van 5.
0: Ja, het is dadelijk weer tijd voor de schijf van 5. En deze keer is het thema Duitsland. Want onze oosterburen vieren vandaag dat ze sinds 1990... op deze datum, 3 oktober, weer 1 zijn. Ja, dan wil ik natuurlijk ook even voor mezelf uitrekenen... hoeveel jaar dat al geleden is. Dat is al 36 jaar geleden. Dat de DDR ineens er niet meer was. Maar dat we dus ook geen West- en geen Oost-Duitsland meer hadden. Maar één gesamtes Deutschland. En ja... Die eenwording gaat met vallen en opstaan gepaard natuurlijk. Maar wel met hele mooie muziek. Dus het gaat om muziek uit Duitsland. Het hoeft niet in het Duits te zijn, maar het moeten wel Duitsers zijn. Dus geen Nederlanders die Duits zingen. Ook geen Oostenrijkers of Zwitsers. Nee, het moeten Duitse artiesten zijn. En die mogen Engels zingen, die mogen Duits zingen. Wat dan ook. We gaan er niet één slagerparade van maken. Natuurlijk komt er wel eentje tussendoor. Dat is al best. Maar we proberen het zo veelzijdig mogelijk te maken. Heb je een voorkeur? Laat het weten via de app 06-573-28203. 06-573-28203. Tot het nieuws. Van 11 uur heb ik er nog eentje. Och, en deze is zo mooi. Ain't no mountain high enough.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamsdonk Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
11: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola, Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
14: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
13: Even helemaal niets. In een relax-fotui van Teun Arts.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Zo, het orkest een beetje door Jan heen. Excuus daarvoor. Dus Omroep Brabant, nog een uurtje weekend. En het is het uurtje waarin ook de schijf van 5 voorbij komt. Thema dus Duitsland vanwege de eenwording op 3 oktober 1990. Vandaag dus 36 jaar geleden. En je mag dus artiesten aanvragen uit Duitsland zelf. Dus niet uit een ander land. Dus ook geen Nederlanders die Duits zingen. Nee, het moeten Duitse artiesten zijn. En die mogen dan wel weer Engels of Frans of wat ook zingen. Dat maakt allemaal niet uit als het maar Duitsers zijn. Want dat is in feite waar het nu om gaat. Dus je mag het doorgeven via de app 0657328. Vertel ik je intussen dat er wat file is ontstaan op de A27 richting Gorkum. Daar is natuurlijk dat vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. En dat levert op dit moment ook vertraging op voor al het verkeer. Kleine 10 minuten doe je er daar langer over dan normaal. Maar voor de rest is het allemaal wel te overzien. Zo dadelijk nog even het belangrijkste nieuws met je doornemen. En ook heel veel andere muziek naast die schijf van 5. En dadelijk ook de uitgebreide weersverwachting.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
21: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
22: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
24: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
25: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
26: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
27: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
28: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in 1 telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
27: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
28: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
29: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
30: SVK Benelux.
29: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
32: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Dit is Omroep.

0: met iconisch gitaarwerk van Eddie Van Halen erbij. Beat It van Michael Jackson op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Waarin je zo dadelijk meer hoort over het weer wat we kunnen verwachten. En de temperatuur komt veel hoger uit dan je eigenlijk normaal gesproken zo aan het begin van oktober mag verwachten. Maar het is wel zo, je hoort de details zo dadelijk van Floris van Weerplaza voorbij komen. Ja, wat is er in het nieuws? Onder meer een man uit Tilburg van 49 die vannacht is aangehouden nadat hij een automobilist met een mes had bedreigd. En daarna heeft hij dat mes ook nog op agenten gericht. Agenten zagen de man rond 16:15 s'nachts op de Laarstraat lopen. Spraken hem aan, vroegen hem op de stoep te gaan lopen. En kort daarna kwam er een auto aanrijden. De bestuurder probeerde de man veilig te passeren, maar plotseling sprong de man voor de auto, trok dat mes en door het open raam aan de bestuurderskant bedreigde hij de automobilist met het mes. De agenten grepen natuurlijk in en toen richtte die man het mes op hen. En de agenten gebruikten vervolgens hun stroomstootwapen om hem onder controle te krijgen. Waarom deze man zich zo gedragen heeft, ja, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Hij is uiteraard meegenomen. Ander nieuws uit Tilburg. Ja, voorlopig kan er dus niet geschaatst worden op de ijsbaan, de Irene Wüst ijsbaan, want er is een technisch probleem en dat is heel vervelend voor mensen die al vroeg van de ijsbaan gebruik zouden willen maken. Het probleem doet zich, dat heb je

Misschien net ook in het nieuws van de NOS gehoord. Ook voor in Deventer. Verder weinig voetbal met Brabantse inbreng. Ja, toch nog wel ergens. Want gisteren heeft Helmond Sport thuis tegen koploper Heracles 2-2 gespeeld. En dat was een goede prestatie van de Helmonders. En daarmee voorkwamen ze ook dat er een feestje kon worden gevierd door de tegenstander. Want Heracles had al de eerste periode kunnen winnen. Gaat voorlopig dus niet door. De eredivisieclubs komen niet in actie, zoals je weet. Dat heeft met de interlandbreek van doen. En die brengt dan vervolgens nog een wedstrijd wel op Brabantse bodem. Morgenavond. Dan ontvangt het Nederlands elftal in het Philipsstadion in Eindhoven Servië. Gaan we morgen nog wel even naar vooruitblikken natuurlijk. Hier is Katie Tunstall tussen Suddenly I See.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: out to self. Ofwel, briefje naar mijn eigen. Douwe Bob, Pop op Broek Brabant. Het is 19 minuten over 11 geworden. Ja, en er zijn kwaaiere dagen om over het weer te gaan praten. Dus dat gaan we nu snel doen met Floris van Weerplaza. Want Floris, volgens mij wordt het weer een prachtige dag vandaag.
1: Zeker. In Brabant vandaag veel ruimte voor de zon. Enkele sluierwolken. En het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar een warme 20 tot 22 graden.
0: Nou, en houden we dat nog even vol?
1: Jazeker. De rest van het weekend uitstekend weer om lekker naar buiten te gaan. Wel kan er vanavond en vannacht weer wat nevel of mist ontstaan. En kan het flink afkoelen naar zo'n 6 tot 9 graden. Morgenochtend lost die mist dan weer snel op. Volgt er een mooie najaarsdag met heel veel ruimte voor de zon, enkele sluierwolken en opnieuw aangename temperaturen van 22 of lokaal zelfs 23 graden. En dat zet zich ook na het weekend voort. Maandag en dinsdag twee hele mooie najaarsdagen om naar buiten te gaan. Met veel zonneschijn, enkele mistbanken tijdens de ochtenduren. En opnieuw wordt het dan in de middag veel warmer dan dit weekend met 22 of 23 graden. Dat zijn echt hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Ja, zeker, want we zitten al in oktober, hè? Dus we leven een beetje boven onze stand.
1: Ja, we leven zeker boven onze stand, want normaliter hoort het deze dagen zo'n 15 of 16 graden te zijn. Daar zitten we ruim boven, maar halverwege volgende week gaat dat helaas veranderen. Als de wind gaat aantrekken en gaat draaien naar een noordwestelijke richting, dan worden er met regelmaat buien naar Brabant toegeblazen en dat gaat ook gepaard met wat lagere temperaturen.
0: Dankjewel, Floris, tot de volgende weer.
1: Tot de volgende keer, hè. Doei, doei.
0: Ja, en dan is er tijd voor
2: de schijf van vijf.
0: Om de oostgrens over te steken, dan komen we in Duitsland uit. Want we hebben nog maar één Duitsland, hè. En dat is op deze datum is dat geëffectueerd. 3 oktober 1990, toen was er geen DDR meer. Toen spraken we ook niet meer over de BRD, de Bondsrepubliek Duitsland. Hoewel dat wel de officiële naam is van het gezamenlijke Duitsland. Om die eenheid te vieren dat er in ieder geval één Duitsland is. En voor mensen die het niet zo op Duitsland hebben, nou, wees blij dat er nog maar één is. Vroeger waren er twee. Zo kun je het ook zien. Draaien we mooie Duitse muziek. En het zijn dus echt alleen maar artiesten uit Duitsland zelf die ik draai. Verder niks, hè. Dus geen Nederlanders die Duits zingen. Ook geen Oostenrijkers. We doen het echt op de zuivere manier. En in dit geval gaat het om een liedje. Ja, het is al een aantal keer aangevraagd. Vergeef me dat ik niet alle namen er elke keer bij kan noemen. Dat is een beetje lastig administreren met het systeem wat we daarvoor hebben. Maar hij is wel populair, deze nog steeds, hoor. Uit 1983 komt hij. Peter Schilling, knipoogje ook een beetje naar David Bowie. Major Tom. Völlig losgelöst von der Erde.
3: Völlig

hij is een paar keer voorbij gekomen. Onder meer Esther vroeg hem aan. Die zegt erbij, afgelopen week in Berlijn geweest. Prachtige stad met zoveel hysterie. Ja, ook nog natuurlijk, maar ook historie. Voor mij Peter Schilling en Major Tom. En ja, deze, ja, ik kan er niet omheen, al zou ik het willen. Zo vaak aangevraagd. De enige echte Helene Fischer.

Hyper.

0: See then. Be good. Bye bye.
1: Bye bye, daar gaat hij dan. Scooter. En hij werd aangevraagd in eerste instantie door Karin.
2: De schijf van 5.
1: Maar het blijkt dat er heel veel fans van zijn. Het wordt ooit vaker gedraaid, hè, muziek van Scooter. Maar dat komt vooral omdat Maarten Kortleven vroeger helemaal gek van Scooter was. En zo heel af en toe, op de vrijdagmiddag, wil hij daar nog wel even aan toegeven. Nou, dat heb ik nu ook even gedaan, omdat er toch echt nog steeds fans van zijn. En dat snap ik ook wel, want het heeft echt wel iets heel komisch eigenlijk. En deze man die is later ook nog heel lang jurylid in allerlei programma's. Zal The Voice of Germany wel geweest zijn, dus hij is in ieder geval zeker niet uit beeld verdwenen. En daar is de schijf van 5 ook nog niet, want we zijn er nog helemaal niet. We zijn ongeveer op de helft. Dit is zo'n beetje het moment dat ik de tel kwijtraakte. Dus dan weet ik niet of er nog 2 of nog 3 gaan komen. In elk geval is het wel even tijd om je een klein beetje bij te praten over wat er op dit moment op de wegen in Brabant gebeurt. En dat heeft onder meer te maken met wegwerkzaamheden, want die zijn er elk weekend wel. En op de A59, ja, dan heb je het hard te halen, want daar is het altijd wel raak rond om Hooipolder. In dit geval van Hooipolder naar Empel richting Den Bosch wordt er aan de weg gewerkt. Daar kun je dus inderdaad geen gebruik van maken. Verder vielen op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch in de richting Den Bosch, tussen Helvoort en Kromvoort. Zo'n 10 minuten heb je daar extra nodig. En het is echt druk op de A27 richting Gorkum geworden. En daar is dat verbod voor vrachtverkeer. Verkeer en autobussen, daar is nog steeds van kracht. En soms levert dat ook een boel vertraging op. En zo'n 11 kilometer staat daar op dit moment. Dus dat betekent dat eigenlijk iedereen zou moeten omrijden. En dan loopt het daar ook weer vast. Hou in ieder geval met extra tijd rekening, want dat is wel zeker aan de hand. Ja, en ik vond het echt wel leuk hoor, Scooter. Maar het wordt wel tijd voor iets wat meer rustgevend is. En misschien iets om een beetje meer in te voelen of zo. Ik weet het niet. Thomas heeft een hele mooie aangevraagd. Deze van de Scorpions en de prachtige Still Loving You. Daar ga ik echt even van genieten.

Nou, de Neue Deutsche Welle was behoorlijk goed vertegenwoordigd. Dus daar doen we er ook gewoon nog eentje van. En ook van dit gezelschap, het waren er oorspronkelijk twee, later bleef er nog eentje van over, is zo'n beetje het hele repertoire voorbij gekomen. En dit was de hit waar ze volgens mij bekend mee geworden zijn. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul,

0: van U2. Zonder Mary J. Blige er tussendoor in dit geval.
1: Dit is Weekend.
2: Ja. Christian Westerveld.
0: Had je het goede nieuws gehoord, John?
3: Ja. Ik heb het gehoord, ja.
0: Je weet gelijk waar ik het over heb, hè?
3: Ja, ik weet het, ja. Ik zat in de auto. Hij ook. Ik probeerde zeg maar nog sector 1 iets sneller te zijn, maar het lukte me niet.
0: Nee. Max Verstappen heeft zijn eerste pole van het jaar te pakken.
3: Ja, dit is echt te gek. Dit is, weet je wat de grap is? Ik zou het eigenlijk terug moeten halen, het fragmentje van gisteren in Kei Goeiemorgen. Ik zeg tegen Jasper, ik heb zo'n gevoel dat hij dit weekend gaat winnen.
0: Oké, maar dat is nog niet gebeurd. Hè? Hij staat alleen vooraan morgen. Dus, hè?
3: Ik zeg het nu weer, maar het blijkt. Ja, het gaat gewoon al heel het weekend goed. En die auto die heeft eindelijk hebben ze iets gevonden. Waardoor die gewoon functioneert. Want de Hadjar heeft heel lang tweede gestaan.
0: Ja.
3: En is dan helaas derde. Maar goed, hij heeft ook een gridstraf, dus hij gaat iets verder naar achter. Mm-hmm. Maar het was gewoon bijna een 1-2'tje op de front row. Dus, ja,
0: dat zou wat zijn geweest.
3: Ja, dit is echt gek. Dat is echt heel een mooie opsteker. En weet je, dat is leuk aan de sport.
0: Ja. Nou ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Ik moet even daar terug gaan kijken.
3: Leuk. Het is, ik zou zeggen, vooral de laatste, zeg maar Q3, is echt het kijken wel waard. De eerste twee jaar, die zijn, er gebeurt niet zoveel.
0: Oké, het laat even terugkijken dus. Het gaat over Formule 1, voor wie je dit niet in de gaten had, hè?
3: Nee, oh,
0: niet in de gaten, denk het wel, hè?
3: Oh, was het Formule 1?
0: Ja, Formule 1, dat kan ook natuurlijk. We zijn toe aan het volgende programma alweer. Ja, dat is de tijdmachine, die staat helemaal gepoetst voor ons.
3: Ja.
0: En die gaat ons weer terugbrengen in de tijd.
3: Pole position straks voor de 70s, 80s en 90s hits. Dus we gaan weer gas geven 4 uur lang. Ik heb iets meegenomen voor op de draaitafel. En dat is in de geschiedenis kon je het ook bestellen als cocktail. Ja, jij bent al van de. Deze zou je moeten weten. In de geschiedenis kon je het ook bestellen als cocktail. Was een populaire cocktail in de geschiedenis.
0: In de geschiedenis, dat doet er ook toe, hè?
3: Zeker.
0: Ik ga er even over nadenken. Denken jullie thuis ook even na, of waar je ook bent. En als je het weet, app even. Altijd leuk als je hem geraden hebt, hè? Via de app 0657328203. En maak er een hele mooie zaterdag van. En lekker genieten van de tijdmachine. En wat mij betreft, tot morgen weer.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
14: Mijn papa verkoopt stoelen.
15: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
16: Dit zit.
15: Voordelig en snel.
16: Dit zit. Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
17: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
16: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
18: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dank je wel daarvoor. Het is middag, het is zaterdagmiddag. We gaan zo tijdreizen. Eerst even kijken hoe het allemaal op de weg gaat. Waar reizen op de wegen A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen. Daar een lange file, 12 kilometer, kwartiertje extra reistijd. Het heeft te maken met de veiligheidsmaatregelen voor zware vrachtwagens. Daar is een verbod voor vrachtwagens en autobussen die zwaarder zijn dan 3500 kilo. Volgens mij is dat die brug bij Merwede. Maar dat is al wekenlang het geval. Dat wordt heel uitgebreid uitgelegd nu. Nog een probleem op de A58. Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. 10 kilometer. En dat was het voor wat nu betreft de verkeersinformatie. Het betekent dat wij zo lekker naar de tijdmachine gaan. En je hoort zo meteen onder andere Corona, The Rhythm of the Night.
22: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
23: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
24: Honda, the power of dreams.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
28: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
29: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
27: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
28: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
0: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
6: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/

0: Kwakernaad beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
1: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
2: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Kwakernaad beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Alweer een samenwerking, jawel, van UB40 samen met Chrissy Hynde, Breakfast in Bed.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine met John van Groenhoven.
0: En ik zeg bewust alweer, want ze hadden in 1985 al een enorme hit met I Got You Babe. 3 jaar later kwamen ze opnieuw bij elkaar voor Breakfast in Bed. En dat was eigenlijk helemaal geen nieuw liedje. Nee, want het origineel, dat klinkt zo.

0: Het was Dusty Springfield die er al eerder een hit mee had. Nou ja, hit in ieder geval niet zo bekend als dat het van UB40 samen met Chrissy Hynde was. UB maakte van die oude soulplaat een echte reggae-versie. Natuurlijk met opnieuw Ellie Campbell achter de microfoon. Goedemiddag, welkom bij de Tijdmachine. We gaan weer tijdreizen de hele middag lang tot 4 uur... met de muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals je weet, het vaste recept op de zaterdagmiddag vanaf 12 uur. En straks, ik zeg het nu dan toch maar vast, want het geluid wordt al wekenlang niet geraden. Ik heb vorige week gezegd, weet je wat we dan doen? Dan gaan we straks de lijnen opengooien. Dat betekent dat we dat straks ook gaan doen. Dus dan mag je inbellen voor het geluid van toen. Win je een mooi prijzenpakket. Prijzen won ook Phil Collins met zijn eerste solo-single, In the Air Tonight. Dat was toen hij nog gewoon bij Genesis zat. Maar het blijft gewoon een van de meest iconische platen.
1: We gaan deze middag terug in de tijd. Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de Tijdmachine.

0: Black Jack LaFunk. En another day, daarvoor die knaller van Phil Collins en In the Air to a Night. Het is zaterdagmiddag, het is 5:05. Het betekent dat er hoogste tijd is om iets te kiezen.
1: Oud.
0: The Real Thing voor oud.
1: Fout.
2: We are the children of the night and fight for the future of our nation.
0: Nakatomi.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Zoals altijd leg ik die keuze lekker in jouw handen. 06-573-28203 is het Omroep Brabant. Appnummer staat voor jou helemaal ter beschikking. Ga je voor oud, You to Me Are Everything van The Real Thing? Of zeg je nee, John, we gaan lekker fout met Children of the Night van Nakatomi. Even die 90's Eurodance erin knallen op de zaterdagmiddag. Jij mag het zeggen, de keuze wordt bepaald door jou. En nu hoor je Bob Marley, Bob en The Wailers.

Bob Marley en de Wailers en One Love in de tijdmachine. Het is bijna 12:30. Op de weg gaat het redelijk goed op deze zaterdagmiddag. Alleen de A27, een probleem van Breda richting Gorinchem. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Havelingen. Daar heb je een file van 10 kilometer. En de N629, dat is van Oosterhout richting Dongen. Tussen de A27, Oosterhout en Kaatsheuvel. Daar 6 minuutjes, inmiddels 7 minuutjes vertraging. Dus vertraging loopt een klein beetje op. Ook qua weer zit het helemaal goed deze middag. Het is droog en zonnig met 21 graden op de thermometer. Een heerlijke najaarsdag. John van Bronhoven. Present tot 4 uur met de tijdmachine. Straks de uitslag van oud of fout.

0: Kies je oud of ga je voor fout?
1: Ja, de vraag die stel ik aan jou. Ga je voor oud? The real thing and you to me are everything. Dan mag je appen oud naar 06-573-2203. Of zeg je nee, we gaan terug naar de 90s met Nakatomi. Children of the Night. Dan app je fout naar datzelfde appnummer. En dan kan je zeggen, de strijd is on. Het is spannend tussen de twee liedjes. Jij bepaalt welke het wordt.

0: De muziek van Alan Foley op je radio, Omroep Brabant. What's the matter, baby? Dit is de tijdmachine. En het is zover. We gaan de stembus sluiten. De app is gesloten.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Want de stemmen zijn geteld voor oude fout. Oud, you to be your everything. Vandaag te kiezen van The Real Thing en fout. The Children of the Night van Nakatomi. Ik zei het al, het is spannend. Het is echt een strijd die wordt geleverd. Jullie zijn het niet eens met elkaar. En dat vind ik hartstikke mooi. Want het verschil is bijzonder klein. Maar de winnaar is toch echt dit geworden.
1: Fout.

0: zit net te denken, terwijl ik Billy Joel hoor op de radio. Natuurlijk zelf gekozen om hem te draaien. Maar River of Dreams, die man die gaat ook al lang bezig. Die is ook in ieder decennia is die gewoon present. Sterker nog, een paar jaar geleden had hij nog Turn the Lights Back On. Deze fantastische, getalenteerde zanger.
1: Nederpop is top, is top.
0: Over talent gesproken uit eigen land. Het is tijd voor een Nederpopliedje in de tijdmachine. En dit keer is het In het Donker. Dan zien ze je niet als subtitel. Het was de eerste hit van de Utrechtse band Cadans met Frans Bakker als zanger. De groep ontstond in 1982 en dat was voorheen een cabaretgroep, Spitsroede. En ze namen het nummer aanvankelijk in eigen beheer op. Ze hadden niet meteen een grote platenmaatschappij achter zich. Die eigen opname die werd wel opgepikt en die kwam in februari 1983 daar de top 40 mee binnen. En het nummer werd geschreven door een van de zangers van Frans Bakker. En ook Henk Schulte droeg zijn steentje bij. Het verscheen op het album Donkerblauw. En 84 volgde ook nog Intimiteit. Dat was ook een grote hit. Eind jaren 80 beleefde Cadans nog een tweede succesvolle periode met onder andere liedjes als Andere Dagen, Dat ik je vergeet en De Wind. Maar ik heb gekozen om vandaag deze eens mee te nemen. De Nederpopplaat vandaag in de tijdmachine. Cadans. En In het Donker.

Altijd leuk om dit weer te horen. En de Frans Bakker, ik ken hem. Ik heb met hem samengewerkt in Curaçao. Hij werkte daar als nieuwslezer bij Paradise FM. Hele typerende stem heeft die man. Mooi om dat weer eens te horen. Echt nederpop met hoofdletters. Kadans hoorde je in de tijdmachine in het donker. Zo zit het eerste uurtje er alweer bijna op. Ik heb nog één liedje voor je. Straks in het volgende uur dan gaat er weer een 12-inch op de draaitafel. Ik zei straks de cryptische omschrijving. In de geschiedenis was dit een populaire cocktail. En je kan het ook bestellen als cocktail. Als je denkt te weten wat het is, vind ik het altijd leuk om van je te horen. Wat je zo hoort is Chris Norman samen met Suzy Quattro, de originele hit. Want Surreal had er een kleine 2 jaar geleden ook een dikke hit mee. Maar dit is het origineel, Stumbling In. Hallo.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
8: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
7: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
8: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
12: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. We gaan even langs de verkeersinformatie. Althans, de lijst eens even met je doornemen. Die is gelukkig redelijk kort. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en industriegebied Avelingen. Daar heb je 10 minuutjes extra reistijd. En de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Comfort. Daar is het druk. Daar doe je er 12 minuutjes langer over. We gaan zo meteen weer verder met de tijdmachine. Bryan Adams komt er zo aan met Run To You. En op de draait daarvan ligt hij al klaar, een 12 inch van een damesgroep. En de cryptische omschrijving is: je kan in de geschiedenis ook een cocktail bestellen met hun naam.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
19: Echt waar, joh?
18: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
21: Hoe kom ik hier weg?
20: Vragen die over je toekomst gaan.
22: Hoe word ik beter in mijn vak?
20: Of één die je wakker houdt.
23: Hoe begin ik weer met werken?
20: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
24: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
25: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
28: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
29: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
30: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
29: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
31: Dit
2: is Omroep Brabant. Met nu
4: de tijdmachine. John van Groenhoven.
5: Hey, you doing?

0: to you, Brian Adams in de tijdmachine. Het is zaterdagmiddag 10:10.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Dat doen we tot 4:00 en vanmiddag met allemaal hits uit de jaren 70, 80 en 90. Maar soms ook die pareltjes die je al wat langer niet meer hebt gehoord. Of misschien gewoon nog nooit hebt gehoord. Dat kan ook zo. Want er is zo ongelooflijk veel muziek gemaakt. Dat is allemaal te horen hier bij Omroep Brabant. Tot 4:00. Straks op de draaitafel een 12-inch van een Nederlandse damesgroep met de productie van Fluitsma en Van Tijn. En we gaan ook weer een reis maken terug naar een top 40 van toen. Vandaag gaan we naar het jaar 1990. Dat straks. Eerst naar het volgende liedje en dat is Grease. En dat klinkt misschien als de titelsong van de beroemde jaren 50 musical. Maar het nummer zat destijds helemaal niet in die oorspronkelijke musical. Het werd speciaal voor de film uit 1978 geschreven. En dat deed Barry Gibb van de Bee Gees. En er zit nog een grote naam in de opname, want de gitaar die wordt gespeeld door niemand minder dan Peter Frampton. En zo kreeg de film vol jaren 50 nostalgie eigenlijk een behoorlijke stevige disco-sound. Frankie Valli in de tijdmachine. En je mag gewoon het dansje meedoen, hè. Niemand ziet dat. Gewoon stiekem doen.

0: Nathalie Imbruglia. Op Brabant, dit is de tijdmachine. Het is 18 minuutjes over 1. Je hoorde het Horn.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja, gaan we doen met een 12-inch. Uiteraard, iedere zaterdagmiddag neem ik er eentje bij uit mijn collectie. Hij gaat op de draaitafel en dan kan je er mee van genieten. En dat is natuurlijk maximaal, want de 12-inch is vroeger altijd de langere versies van de singeltjes. Want die waren al de 7-inch. Daar komt ook de naam 12-inch. Dat is gewoon het formaat van het vinyl. Maar er werden ook wel in de volksmond maxi-singles genoemd. Vandaag is die van Mai Tai. Ik zei het al, je kan het bestellen als cocktail in de geschiedenis, want het liedje heet ook History. Het was gewoon een Nederlandse productie overigens, gemaakt door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma, al wel bekend als Fluitsma en van Tijn. Die hadden nog dat leuke liedje met 15 miljoen mensen. In 85 kwam de plaat in de Top 40 terecht, kwam op nummer 2, werd net geen nummer 1 hit, maar Mai Tai brak ook door in Engeland, waar History ook de top 10 haalde. En zelfs in de Amerikaanse danceclubs werd het een grote hit. Ik ga Colinda blij maken, want die had het goed. De cryptische omschrijving, die wist meteen dat het Mai Tai was. En die zegt dat het er in de jaren 80 ooit nog eens is geweest. Nou, dat was mooi. Groot fan. Ga lekker genieten. Dit is Mai Tai History.
1: Uit John's platenkast.

Hij blijft toch ongekend herkenbaar. De stem van Chris Rea, Fool. If you think it's over. Nou, voor de beste man is het helaas wel over. We hebben wel de muzikale erfenis, zoals ik dat altijd noem, van de artiesten die niet meer onder ons zijn, maar elders shinen. De A27, de verkeersinformatie. Voor de duidelijkheid, de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Industriegebied Aarvelingen. Daar nog 10 minuutjes vertraging. En de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort. Daar is het ook druk. Daar heb je nog ruim 6 minuten extra verblijf in de automobiel. Het is droog deze middag. Het is zonnig. 21 graden op de thermometer. Een heerlijke najaarsdag wat dat betreft. Of nazomerdag, als je de zomer nog even wilt doortrekken. Ook vanavond en vannacht is het droog en koelt het af naar een graadje of 11, 12. Ik reis zometeen met jou terug naar de top 40 van toen. We gaan naar 1990. Maar eerst nog even deze 90s hit van Hathaway.

0: Ja, dat was de titel van de plaat waarmee Hathaway een dikke hit scoorde in de jaren 90. Daarover gesproken. Het is tijd voor
1: 40 Flashback.
0: En we gaan terug naar de jaren 90, naar 3 oktober 1990 om precies te zijn. Ja, gewoon naar het begin van de 90's om de hitlijst van toen eens met je door te nemen. De 40 meest verkochte singles en cd-singles. Want dat was nog altijd het geval. Sommige plaatjes waren wel of niet beschikbaar zelfs op dat format. Dan moest je gewoon nog de singeltjes kopen. Een aantal nieuwe binnenkomers. Op 25 was de hoogste nieuwe binnenkomer voor MC Hammer. Have You Seen Her? Op plek 28 kwam binnen Must Be The Music van King B, een Nederlandse productie. What Time Is Love van KLF en The Children of the Revolution. Die kwam binnen op 32. Meer nieuwe binnenkomers. Janet Jackson had met Black Cat een bijzonder liedje te pakken. En ik ga nog verder naar beneden. Waarom doe je dat? Nou, daar vinden we op plek 38 de naam René Vroger. Die bracht toen een nieuwe single uit en die heette Just Say Hello. Laten we daar maar eens mee beginnen voor deze Top 40 Flashback. Met zometeen ook het nummer wat genoteerd stond op nummer 19 destijds. Daar vinden we George Michael met Praying for Time. Maar eerst nog even deze.

0: Ja, we praten over het jaar 1990. Toen scoorde deze man gewoon nog hits solo. In dit geval George Michael. Ik kreeg een appje van Nathalie die zegt... geweldig nummer van deze George Michael, hoor je niet zo vaak. Dat is precies de reden waarom ik hem heb uitgekozen, Nathalie. Dankjewel voor je appje.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, het is een mooi lijstje. 40 liedjes op een rij. Ik neem even de top 10 met je door. Op 10, Tom's Diner van D&A featuring Susan Vega. Beverly Craven, één plekje hoger met Promise Me op plek 9. Hey Suzy van Henk Wijngaard op 8. En op 7 mooi was die tijd van Corrie Konings. Op nummer 6, The Cult of Snap van High Power. En op 5 vonden we destijds New Kids on the Block met Tonight. Nummer 4 sla ik even over. Kom ik zo op terug, dan weet je dat ik hem ga draaien. En de top 3, die klonk als volgt.
1: Top 40 flashback, nummer 3. It's on you,
0: it's about the MC Saar, The Real McCoy.
1: Nummer 2.
0: Ah, dat was de London Beat destijds. I've been thinking about you. I've been thinking about you op plek 2.

0: flashback.
1: Ja, dat brengt ons dan bij nummer 4, want die heb ik overgeslagen. En daar vonden we 1990 een plaat van Vaya con Dios. En dat was deze, Nena Nena.

Cure. En in between days in de tijdmachine op Boomroep Brabant. Op weg naar de klok van 2 uur. Met straks na 2 weer een virtueel live optreden. Natuurlijk op het poppodium van de tijdmachine. En ook het geluid van toen gaan we in het volgende uur spelen. Dit is Barry White.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
1: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Kijken even naar de ANWB-lijst met files in Brabant. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Delft. Daar 10 minuutjes vertraging. De A27 is al de hele dag een probleem van Breda richting Gorkum. Tussen Hank en industriegebied Avelingen. Daar staat intussen 10 kilometer file. De N629 dan, Oosterhout richting Dongen. Die komt er eens bij, Oosterhout en Kaatsheuvel daartussen. Daar is 2 kilometer file, 5 minuutjes extra reistijd. We gaan zo meteen naar de tijdmachine voor uurtje 3 alweer. Met daarin straks het spelletje Het Geluid van Doen. En op het virtuele poppodium staat een zanger met een wel heel herkenbaar stemgeluid.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
13: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
12: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
13: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: de tijdmachine. John van Vroenhoven.
17: Dat is gewoon lekker de beste.
18: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Delight and Groove is in the heart. En Groove, dat is toch wel een klein beetje mijn middle name. Je hoort het allemaal in de tijdmachine.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Op deze zaterdagmiddag die de boek ingaat, was lekker zonnig. Mooie nazomerdag voor de positivisten onder ons. Die zeggen, ja, de zomer die kan ons niet lang genoeg duren. En voor degenen die denken, ja, maar het is al najaar. Dan is het een mooie najaarsdag, toch? Ja. Straks gaan we het spelletje spelen. Het geluid van toen. Het wordt al echt, ik kan wel zeggen, maanden niet geraden. Betekent dat straks de lijnen open gaan, mag je meespelen. Leuk prijzenpakket heb ik voor je klaar liggen. Daar kom ik straks nog even op terug. En het virtuele poppodium natuurlijk van de tijdmachine staat ook klaar. Daarop straks een man, die werd ontdekt door Adamski. Hij is heel herkenbaar wat stemgeluid betreft. Brak in de jaren 90 door met mooie liedjes. Grote hits scoorde hij daarmee. En een van die liedjes die hoor je straks live. Maar eerst nog Princess zometeen na deze man. Dit is Eric Clapton. Dit is Forever Man.

0: plaatje wat je eigenlijk niet zo vaak hoort. In de jaren 80 was het wel anders. Princess and Say I'm Your Number One.
1: Dit is de tijdmachine.
2: Live on stage.
0: Ja, ik zei dit al. De man die met Adamski doorbrak. De stem van Seal was dat destijds voor Killer. Die had in de jaren 90 uiteindelijk zelf een mooie solo carrière. Dat heeft hij nog altijd, maar hij bracht toen een aantal grote hits uit. Een liedje dat eigenlijk ouder is dan de jaren 90, komt uit 1987, is Kiss from a Rose. En dat is jaren voordat hij dus zelf doorbrak. Sterker nog, hij vond destijds de demo helemaal niks en het liet het nummer daarom jarenlang links liggen. Producer Trevor Horn die wist hem uiteindelijk te overtuigen het toch op te gaan nemen. En in eerste instantie gebeurde er weinig mee. Dat leek Seal gelijk te krijgen. Maar toen Kiss from a Rose in 1995 bij de film Batman Forever terechtkwam, veranderde alles. Het werd het nummer 1 in Amerika. En het leverde Seal zelfs 3 Grammy Awards op. En dat is nu live te horen op het virtuele poppodium van De Tijdmachine. Dit is Seal, Kiss from a Rose.
2: De Tijdmachine live on stage.

band die vernoemd is naar de vaders van de bandleden. Die kwamen allemaal uit Amerika, werden uitgezonden. In Engeland zaten ze op een legerbasis. Daar gingen deze mannen, destijds jonge mannen, zingen. En zij noemden zich America. Je hoorde ze met Sister Golden Hair. In de tijdmachine. Het is zaterdagmiddag. Is John's Disco Party al begonnen? Nee. Dat is straks na 3 uur. Eerst straks nog het spelletje, het geluid van toen. Mooi prijzenpakket ligt voor je klaar. We gaan straks inbellers in de uitzending halen. Maar eerst nog even een voorproefje voor de party.

Dr. Love. First Choice. Een voorproefje voor straks na drieën. Dan heb ik weer John's Disco Party. Dan gaan we weer lekker de dansvloer op. Maar zover is het nog niet. Ik heb nog lekkere muziek voor je. Straks gaan we het spelletje spelen. We eerst even naar de verkeersinformatie. Breda richting Gorinchem op de A27 tussen Geertruidenberg en in industriegebied Avelingen. Daar 9 kilometer file. Dat is de enige file die op dit moment gebeld wordt. Dus dat betreft gaat het allemaal de goede kant op. Vanmiddag ook qua weer zitten we heerlijk. Het is een mooie dag om er lekker op uit te trekken. Het is droog, zonnig met 21 graden op de thermometer. Een heerlijke dag. Zomerse najaarsdag, zoals dat gezegd wordt. Ook vanavond en vannacht is het droog, koelt af naar een graad of 11. En dan morgen, niet onbelangrijk, want dan zijn de meeste mensen ook weer vrij. Op de zondag een heerlijke dag met de zon en wat wolken en 22 graden zelfs, smiddags op de thermometer. Ja, maak je klaar. Zet het nummer vast in je telefoon. Dan mag je straks gaan bellen met de studio om het geluid mee te spelen. Wie weet ben jij wel de winnaar.

0: deze middag terug in de tijd.
1: Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Dit is de tijdmachine.
2: Op Omroep Brabant.

Een van de vele hits van deze Zweedse groep ABBA. Does Your Mother Know? The One of the Coping Arts. Never Can Say Goodbye. We spelen al weken, zo niet maandenlang, het geluid. Het wordt iedere week te horen gebracht. Er wordt een poging gedaan het te raden. En dat lukt steeds niet. Inmiddels zijn er 4 aanwijzingen bij. Het geluid zelf. Toen heb ik vorige week gezegd tegen je, we gaan het anders doen. Volgende week dan mag je gaan inbellen. Nou, die volgende week, dat is vandaag. Dus ik wilde alvast het nummer aan je doorgeven. Nu nog niet bellen, dat heeft nog geen zin. 0909-123-0909. Ik zeg het vast, dan kan je het vast klaarzetten. Want straks gaan we gewoon in de volgorde van de eerste beller die binnenkomt. Tot het geluid wordt geraden. Dus het is het telefoonnummer 0909. 123-0909. Zet het vast klaar als je mee wil spelen. Het levert jou een mooi prijspakket op, want we doen het bordspel Remember the Music in de versie Movies and Series erbij. Maar ook de Bluetooth speaker komt erbij als je het geluid weet te raden. Straks laat ik het uiteraard nog horen. De hints komen erbij. En dan ga ik de lijnen opengooien. Dus nu nog niet. Straks dan na dit liedje van Incognito gaan we het geluid van toen spelen. Op naar een nieuw geluid, zeg ik dan, volgende week. Maar dan moet dit eerst nog geraden worden. Don't you worry about a thing. Nu in de tijdmachine op Omroep Brabant.

0: Ik ook niet wel, samen met Joseph Brown natuurlijk. Don't you worry about a thing.
1: Het geluid van toen.
0: Ja, het wordt al weken niet geraden, dus vandaag gaan zometeen de lijnen open. Op mijn teken mag je dan gaan bellen naar 0909-123-0909. Het geluid, er zijn vier aanwijzingen intussen bij. Die ga ik even met je doornemen. Het eerste aanwijzing is: dit geluid is gek. Tweede hint was langwerpig en rechthoekig. De derde hint: nog steeds te koop. En de vierde: je kunt ook kiezen voor Snickers. En dan gaat het om dit geluid.
1: Het geluid van toen.

0: Ja.
1: Het geluid.
0: Ik zou zeggen, de lijnen gaan nu open. 0909-123-0909. Voor de eerste beller die het geluid weet te raden. Ligt een mooi prijzenpakket. Remember the Music, bordspelletje, movies en series. En ook een Bluetooth speaker komt erbij. We gaan eens kijken of ik iemand aan de lijn heb. Goedemiddag, met wie?
2: Hallo.
0: Hallo?
2: Met Eugenie.
0: Eugenie, goedemiddag. We horen elkaar. Hartstikke goed. Zeg Eugenie, ik ga het meteen aan je vragen. Wat is het geluid volgens jou?
2: Ja, ik denk de reclame van de Mars.
0: De reclame van de Mars. Eugenie, dat is helaas. Ik ga door naar de volgende.
2: Oké, succes.
0: Dankjewel. Goedemiddag, met wie?
3: Met Colinda.
0: Colinda, dag. Dag, Colinda. Ja, hallo. Jij denkt het te weten?
3: Ja.
0: Ja? Nou, je klinkt heel overtuigd.
3: Ja?
0: Ja. Nou, vertel het eens.
3: Nuts.
0: Nuts.
3: Ja?
0: Ik ga even kijken of dat dan

0: ik zeg, nou, het is toch het is niet te geloven, dit geluid.
1: Nou,
0: dit,
1: niet te geloven.
0: Niet te geloven.
1: Ik lust het niet, maar...
0: Hoe lang weet jij dit al?
1: Ja, nou, ik zou eerlijk vertellen, mijn vriend Rob, die weet het al weken.
0: Ja.
1: Maar ik denk, ja, ik ga hem bellen, want ja, hij heeft vanmiddag een leuk uitje. Dat is een reunie van een lagere school.
0: Oh, dat is leuk, ja.
1: Ik dacht, nou, dan ga ik wel iets voor jou winnen. En ja. Dat lukt ook nog.
0: Ja, nou, je komt er ook doorheen. Het gaat gewoon helemaal op volgorde. Van, het is gewoon met het bellen. En dat is natuurlijk ook het nadeel dat mensen die er dan niet doorheen komen, die het wel weten de afgelopen week. Ja, je kunt het dan wel appen, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet het onderdeel van het spelletje. Ja. Je moet het raden als je in de uitzending komt. Ja, je hebt het goed. Het is nuts. Ik dacht, ja, die is niet zo heel moeilijk. Die kan je gewoon nog kopen. Gewoon. Dus ik denk,
1: dat wist ik niet. Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, hij ligt gewoon in de winkel hoor. Ik heb hem nog gezien.
1: Nou, ik zal niet kopen.
0: Oké, nou. Het ligt niet aan de chocola, maar ligt het aan de nootjes?
1: Ja, die combinatie noten met chocola, dat nee.
0: Oh.
1: Daar ben ik niet weg van. Maar goed, ieder zijn smaak, hè?
0: Ja, ieder zijn smaak. Ik ken iemand die eet chocolade met kaas. Dus Nou ja, je zegt het. Nou, Colinda, mede dankzij jouw vriend Rob. Van harte gefeliciteerd. De Bluetooth speaker komt jouw kant op. En dat geldt ook voor het spelletje Remember the Music. En geniet verder lekker van de tijdmachine, Colinda.
1: Ja, dat doe ik, John.
0: Goed zo, fijne middag. Groetjes.
1: Dag.
0: Het geluid. Ja, eindelijk. Het was nuts. Je werd er nuts van. Door het steeds niet te kunnen raden. Maar goed, volgende week een nieuw geluid.

Johnny Come Home, Fine Young Cannibals in de tijdmachine op Omroep Brabant. Het is zaterdagmiddag, het zonnetje schijnt lekker. Oh, heerlijk, het is een fantastisch mooie dag. Het voelt gewoon nog als de zomer. En ik ga de discotheek klaarmaken voor zometeen. Daar gaat de spiegelbol weer aan, de spotlight erop, de blacklights aan... om zometeen in John's Disco Party de jaren 70, 80 en 90 te laten herleven... uit de clubs en de discotheken. Daar zat ik nog te denken... Omdat het zomers is en zomers aanvoelt, laat ik het zo zeggen. Als jullie zin hebben in nog gewoon een herhaling van een van de zomermixen van de Groovebox... dan is dat misschien het moment om het even te laten weten in de app. Duimpje omhoog, dan ga ik een van de zomerse mixen erbij pakken straks. Dan gaan we die draaien, iets na 3:30. Duimpje omlaag mag ook. Als je zegt, ik heb het gehad met de zomer, John, laat maar gewoon lekker liggen, die Groovebox mix. Dan mag dat ook, hè. Mag je gewoon aangeven. Vind ik geen probleem. Maar als je er zin in hebt, pak ik gewoon deel 1 erbij. Dan gaan we hem op herhaling. Gewoon de zomer nog eventjes vieren zometeen in John's Disco Party. Tot het nieuws van 3:00. Een prachtig stemmig liedje, om het zomaar even te zeggen. Van een dame die zo ontzettend veel mooie muziek heeft uitgebracht. En een prachtig stembereik heeft. Haar naam is Whitney Houston. Helaas, helaas veel te vroeg overleden. Zoals dat vaker gaat met grote artiesten. Tot het nieuws, all at once.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
11: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
12: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
13: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
12: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
14: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
15: in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van dat restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dit is Omroep Brabant met de tijdmachine. Op de weg gaat het redelijk goed op de A2. Daar is een uitzondering, Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Knoopendel. Intussen 3 kilometer file, wegwerkzaamheden. Daardoor is de linker rijstrook daar dicht. Is een oplopende file en een lange file nog altijd op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en industriegebied Avelingen daar 6 kilometer. Inmiddels meer dan 20 minuutjes reistijd erbij tellen bij je totale reistijd. We gaan zo naar John's Disco Party voor deze zaterdagmiddag. We gaan terug de dansvloer op met de jaren 70, 80 en 90. Eurodance, house, soul, disco, het komt allemaal voorbij. Dus maak de dansvloer klaar.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Volido. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
7: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
8: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
9: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
12: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
11: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: Everybody likes good music. Dayton, the sound of music.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: En afkomstig van Dayton. En Dayton kwam uit de stad Dayton. Dat ligt in Ohio. En dat was bepaald ook geen verkeerde stad voor muziek. Want er ook uit die stad komen Ohio Players. Zap en ook Lakeside. En begin jaren 80 was het funkgeluid wat steeds meer richting synthesizer en elektronische boogie ging. Sound of Music uit 83 is daar een mooi voorbeeld van, met het gebruik van synthesizers in de disco sound. Over disco sound gesproken, dit is John's Disco Party. Op Omroep Brabant, altijd iets na drieën. Op de zaterdagmiddag vieren wij het weekend met een feestje met de muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Maar dan in het genre Eurodance, Soul, House. Het komt allemaal voorbij. En ik vroeg jou in het vorige uur, gezien dat het een warme zaterdagmiddag is. Ik kreeg zelfs een appje van Pierre die zegt het was 37 graden in de moestuin. Dus die zomer die lijkt maar niet tot einde te komen. Of ik dan een lekkere groovebox mix moest draaien in de zomerse sferen. Dus duimpje omhoog in de app. Dat kan je nog steeds doorgeven. Als er genoeg duimpjes worden verzameld, dan ga ik hem straks na 3:30 aan je laten horen. Tot die tijd, lekker de disco dansvloer op met heel veel fijne muziek. Zometeen René en Angela. We beginnen met de Bass Bumpers. Maar niet voordat we hem officieel openen.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

Doe je ogen dicht en waar je in de Galaxy bijvoorbeeld in Den Bosch. Jaren 80. Dit uit de speakers knalde. De dames op de dansvloer, de tasjes daartussen. Daar werd omheen gedanst met de heren aan de zijkant die allemaal aan het loeren waren. Zo ging dat in die tijd. Gingen we op stap. Er zijn heel wat relaties uit voortgekomen, maar ook door kapot gegaan, zeg maar. René en Angela over kapot gaan gesproken. Die hebben ook ruzie gekregen. I'll be good. Dat was nog in de goede oude tijd. Ik heb een liedje meegenomen wat je waarschijnlijk voor het eerst gaat horen. Het is van Harold Melvin en de Blue Notes. Daar denk je al snel aan grote hits, natuurlijk met Teddy Pendergrass. Maar Today is Your Lucky Day, dat is het liedje wat ik heb meegenomen. Dat komt uit 84. In de tijd dat Teddy Pendergrass al jaren weg was, op solo pad was gegaan. Daardoor klonk de groep behoorlijk anders. En de plaat die je zo hoort, die krijgt ook gezelschap daar van een andere zangeres, naam Nico. Het werd geen grote hit, maar onder de soul- en disco-liefhebbers was het destijds een hele bijzondere plaat. Dit is Today is Your Lucky Day. Harold Melvin en de Blue Notes.

0: En de dag daarna zat ik op mijn fietsje op weg naar Den Bosch om bij Pieter van Os daar deze plaat te kopen. De 12 inch van Midnight Star. Ik heb het altijd een bijzonder liedje gevonden, maar ik heb het al een tijd niet meer gehoord. En als ik het dan weer hoor, dan brengt me dat weer terug naar die tijd. Dat was toen heel slecht weer, dat weet ik ook nog, ijskoud. Het is geen slecht weer, alles behalve. Maar op de weg is er toch een probleem ontstaan op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen. 3 kilometer daar heeft te maken met wegwerkzaamheden. Daardoor is de linkerrijstrook tijdelijk dicht. En de A27, daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang na een eerder gebeurd ongeluk. Dat is van Breda in de richting van Gorinchem tussen Hank en Nieuwendijk. 7 kilometer, wel 40 minuutjes vertraging. Maar goed, de bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. Dus dan komt dat ook weer snel goed, hoop ik, voor je. Het is droog, zonnig, 21 graden. Een heerlijke nazomerdag. Ook vanavond en vannacht droog. En dan is het een graadje of 11, de minimumtemperatuur. Morgen opnieuw een echte nazomerdag met temperaturen tot 22 graden, het zonnetje erbij. En toen vroeg ik jou, ja, met deze zomersmomenten die we nog altijd hebben, is het al niet tijd om toch maar gewoon eens even die zomerse mix erbij te pakken. Eén van de twee, de Groovebox mixen. En jullie graven duimpjes omhoog. Dat betekent dat we er lekker weer van gaan genieten. Trek de slippers aan, korte broek en waan je op een strand met een lekkere cocktail. Dit is de Groovebox.
1: Get ready for the dance floor. This is the Groovebox.

0: Dumont. Yeah.
1: These are the sounds of the Groovebox.
2: De Groovebox, ja, dat is hem. Dat was even op herhaling. De zomerse mix die ik afgelopen maand heb gemaakt voor je. Er is een nieuwe mix trouwens in de maak. Dus, maar dat duurt nog eventjes. Die gaan we ongetwijfeld over een paar weken weer horen. En tot die tijd doen we het gewoon, putten we gewoon uit het archief. En als het weer toelaat, doen we gewoon volgende week zomermix nummer 2. Ja, we houden de zomer in leven, in stand. En natuurlijk ook de disco en house in John's Disco Party. Ik moet de deur nog officieel sluiten van mijn discofeestje deze middag.
3: I want you to want me.

cheap trick. I want you to want me. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van de Tijdmachine voor deze zaterdagmiddag. Zometeen schakelen we over op Nederlandstalig met Nederkoen. Ik ben natuurlijk volgende week weer met de Tijdmachine, maar je hoort me gewoon ook de hele week in de vroege ochtend. Ik ga lekker een vrij dagje inplannen morgen. Maak er nog een lekkere zaterdag van. En dank voor het luisteren weer. Dank voor alle reacties. Het was weer een gezellige 4 uurtjes Tijdmachine. Zoals altijd zeg ik een mooie zaterdagavond. Veel plezier. Arrivederci. Ciao. Tot de volgende.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
11: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
12: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
11: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
13: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
22: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
23: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
24: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
23: Vragen over groei.
25: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
23: Of vragen waar je niet omheen kunt.
26: Hoe behoud ik mijn mensen?
23: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
22: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Nederkoen, Maarten Kortlever.

0: verslag van de stad, Tina Martin, Mart Hoogkamer. Goedemiddag. Welkom bij Nederkoen op de zaterdagmiddag. Zonder Koen Wijn, maar met Maarten. En ik ben met mijn neus in de boter gevallen. Ja, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik hou van Nederlandstalige muziek. Elke zondag en nu al wakker, 's ochtends vroeg. Maarten muziek hier, moerstaal. Even een liedje in de eigen taal. Omdat ja, er wordt zoveel moois gemaakt in Nederland. Ja, weet je, dat moeten we gewoon een podium geven. En vandaar dus ook Nederkoen. En toen die zei, ik ben er even een paar weken niet. Toen stak ik mijn hand op en zei ik, nou, dan let ik wel op het winkeltje. Dat komt helemaal goed. De komende 2 uur dus. Alleen maar muziek die je goed kunt verstaan. Van Ramses Shaffi zie ik tot aan Edcilia Rombly. En ook nog even richting België, want ook daar spreken ze onze taal. Maar eerst, toontje lager.
1: In je eigen

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: punt. Juist, zo is het. Hij zet een punt. Extints en Spraakwater. Hij komt uit Oosterhout, hè, deze rapper. En je luistert naar Nederkoen op Omroep Brabant met ook altijd wel iets fonkelnieuws in de show. En dit is echt fonkeltje, fonkeltje nieuw. Over 2 weken dan ligt haar nieuwe album in de schappen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En dat wordt wel wat, denk ik. De vorige single vond ik al fantastisch. En ook dit liedje is gewoon lekker. Het heeft een goede sound, beetje ethisch vibe misschien wel. Maar bovenal, ja, bewijzen dat deze dame echt wel wat kan. Roxanne Hazes, inderdaad, de dochter van. Ze heeft een nieuw liedje losgelaten dat ook op dat album gaat komen. Ik beloof je dat het beter wordt. En die hoor je nu echt vers uit de oven in Nederkoen.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, zeker. Dat klinkt zeker gezellig.
3: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

Amsje Shaffy en Laat Me, eind jaren 70, leende die dat liedje uit Frankrijk. Dus het zou ook zomaar in Geleend bij de Buren kunnen. Volgende uur dan zit er weer zo'n liedje in, hè, Geleend bij de Buren. Dat we even het origineel van een liedje draaien. Dat gaan we nog wel een keer doen. Maar ja, dit is Ma Dernière Volonté, Vivre. Werd in Frankrijk ooit gecomponeerd. En Ramses dacht, oh, dat is mooi, die wil ik wel hebben. Nou, zo geschieden. Van de ene klassieker naar de andere klassieker. Hoewel, ja, het is modern dit. Nog maar een jaar of 10 oud, denk ik. Maar een klein klassiekertje is het wel. Nielsson, MS Montreal. En hoe?

0: met jou.
1: Ja, nieuwe muziek is het van Flair, Door het oog van de nacht. Een beetje een soort goldband-achtig bandje is het, maar wel leuk.
2: Buurten bij de buren.
1: We gaan even naar het zuiden. Daar zitten de Belgen en ook die spreken Nederlands. En dus mag dat gewoon hier een plekje krijgen. Elke week één liedje van bij onze zuiderburen. En dit keer een bandje dat ik erg goed kan pruimen. Een heel fijn bandje. Die timmeren al 25 jaar aan de weg, denk ik zo'n beetje. En in België zijn ze echt wel groot. Daar doen ze festivals en alles wat ze uitbrengen, dat wordt echt wel succesvol. Theaterzalen uitverkopen, dat soort spullen allemaal. Hier in Nederland proberen ze het heel erg. Ik heb ze ook wel eens gesproken en ze zeiden van, allee, hoe moet dat nu, hè? Want we willen dat zo graag, maar dat valt nog niet mee. Misschien als wij het nog een keer draaien, dat het weer een klein beetje helpt. Aan de andere kant hebben wij ook wel een beetje moeite met Vlaamstalige muziek. Ja? Ja, Clouseau, oké, dat wordt dan gepruimd, maar verder is het toch altijd lastig. Andersom precies hetzelfde, hoor. Guus Meeuwis krijgt ook maar lastig voet aan de grond in België. Daar denken ze nog steeds dat het die student die kozen student is met dat biertje in zijn hand en dat leuke brilletje op. En als je dan vertelt dat hij gewoon tientallen keren het Philips Stadion in Eindhoven uitverkoopt, dan staan ze je ook glazen gaan te staren. Zo. Allee, is dat waar? Ja, dat is waar, ja. Het bandje Yevgeny. En ik zeg al, die doen het al een hele tijd. Hebben heel veel mooie liedjes geschreven, waaronder het volgende liedje. En dat gaat over wielrennen. Gewoon een sport die wij ook in Brabant menig zaterdag of zondag beoefenen. Gewoon even in je uppie de kop leeg rijden en maar gewoon onderweg zijn eigenlijk. Maar waar naartoe? Ja, soms naar nergens. En dat liedje is zo mooi verwoord met een nog mooiere videoclip in het prachtige Nooit naar nergens. Vandaag dus even bij de buren gehaald. Yevgeny.
2: Buurten bij de buren.

Martin Jaromli, pas geleden nog weer nieuwe muziek uitgebracht. En toen dacht ik, ik wil die oude weer een keer horen. Dus Hemel en Aarde van het Songfestival, dat is hartstikke leuk. Ik ben Nederkoen natuurlijk aan het vervangen. En ja, toen moest ik wel even aan Koen denken. En toen dacht ik, doen we deze er toch maar even in. Zijn we toch een beetje bij Koen Wijn. Wat is een van zijn favorieten?

0: Die van jou.
1: Emma Heesters, Hartenbreker. Ja, ik had er stiekem ietsjes meer van verwacht van dit liedje. Want ik vind hem heel erg leuk. Maar het is niet aangeslagen. Het is nooit echt een grote hit geworden. En dat is jammer. Maar daarom geen reden om hem niet te draaien hier in Nedekoen, toch? Ja, dacht het wel. Laatste liedje van dit uur is een mooi liedje. Met een heel klein vleugje Frans erin. Dat merk je al aan het walsmuzet-achtige accordeonnetje dat je hoort. Bij Diggy Dex en Wally. En het klopt als een bus. La vie est belle.
2: Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
7: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Nederkoen, Maarten Kortlever.

0: bij mij. Want ik ben er nog een heel uur lang met Neder Koen op Omroep Brabant. Het is zaterdagmiddag, het loopt tegen de avond aan. En ik ga jou hopelijk nog een uurtje vermaken met heel veel gezellige en fijne en mooie muziek. Maar wel allemaal verstaanbaar. Koentje, die is even een weekje of wat op vakantie. Dus ik pas de komende tijd even op de winkel hier in Neder Koen. En dat vind ik alleen maar fijn. Ik zei wel verstaanbaar, dat klopt niet helemaal. Tenzij je ook heel goed Engels spreekt. Maar straks natuurlijk weer even iets lenen bij de buren en daarvan het origineel dan even draaien. Dus je hoort zometeen het origineel van een bekend liedje. Nou ja, bekend liedje, een albumliedje van Guus Meeuwis. Maar welke en hoe en wat, dat hoor je zometeen. Eerst even gewoon gezelligheid, wat heb ik zin in. Jan Smit, Als de Morgen is gekomen.
1: In je eigen taal meezingen, dat kan.
2: Nederkoen met Maarten Kortlever.

Prachtig is dit. Bluff en vallende engel. Het is oktober, hè, inmiddels. 3 oktober. En dan komt altijd het album Oktober bij mij even uit de kast. Het is het album van Bluff met daarop hele mooie, soms verstilde liedjes. Daar deden ze even het slagje rustiger. Sommige fans dachten, waar zijn de gitaren? We willen weer Bluff lekker laten rocken. Maar nee, ik vond dat een heel fijn album. En daar staat dit prachtige liedje op. Vallende engel van Bluff. Ja, dat moet dan even, want het is oktober. Ja, kan er weinig aan doen. Dat moet gewoon. Je luistert naar Nederkoen met nu van Brabantse bodem, zou ik bijna willen zeggen. Doe maar!

0: is van mij.
1: Doe maar, sinds een dag of twee geleend over de grens. Er zijn heel veel mooie liedjes in onze eigen taal gemaakt die dan toch niet uit ons eigen taalgebied komen. Die ze eigenlijk gewoon een klein beetje lintjebuur hebben gejat van over de grens. Maar ja, niemand die dat weet, want het zijn vaak onbekendere liedjes. Of het is in ieder geval geen hit geweest in Nederland. Maar het heeft zo'n mooie melodie en zo'n mooie opbouw. Nou, dan kun je dat maar beter soms gewoon even lenen. Dit keer een liedje dat van een album van Guus Meeuwis komt. Hemel nummer 7, daar staat het op. En het is een prachtig...

0: Ja, dat begint al met op een bankje in het wandelbos. Ja, dan heb je mij al, hè, want ik woon in Tilburg, dus dan, oh man, dan heb je mij al. Maar dit, neem je steeds mijn hart weer mee, komt eigenlijk van Van Morrison. Steal My Heart Away. Zullen we die gewoon eens doen?
1: Geleend over de grens.

Ja, als we een liedje van Guus Meeuwis uit het Engels halen dan, hè, met die Van Morrison, dan de meester zelf ook maar even erachteraan. Ik tel tot drie van Guus Meeuwis hier in Neder-Koen.

0: dansen en laat de zon in je hart.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Een vast onderdeel in deze show. En ik denk dat het was tijdens de top 1976, denk ik. Ja, volgens mij wel. Want daar stond hij in. En toen ging ik... Ik weet niet wat het was. Ik weet nog wel waar ik reed. Ik reed op de afrit van Eckersrijd hier op de A58 richting Omroep Brabant. En toen werd dat liedje ingestart. Volgens mij door Hubert. En ineens luisterde ik op een heel andere manier naar dit liedje. En toen dacht ik, boh, wat een goed liedje is het toch eigenlijk. Terwijl, ja, er wordt ook wel eens een beetje laatdunkend over gedaan. Want dat is die, ja, dat is die man met die bolhoed. En ja, dat liedje dat iedereen kent en iedereen wel meezingt als die 10 bieren in zijn nek heeft. Maar ja, ik ging er toch anders naar luisteren. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon een heel goed liedje. En toen ik dan in één keer Nederkoen in mijn schoenen geschoven kreeg en ik moest de klassieken van Vaderlandse Bodem zoeken, hoefde ik niet heel ver te zoeken. We gaan gewoon weer genieten van het kleine café aan de haven met dat hardgekookt ei en waar de mensen nog blij zijn en dat soort dingen allemaal. Dit is Vader Abraham.
1: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.

0: geweest.
1: Er is een heel fijn bandje dit, Wies. En ik heb ze eigenlijk ontdekt toen ze in het voorprogramma stonden van Raccoon, waar ik kaartjes voor had. En toen dacht ik, goh, wat een leuk bandje is dit eigenlijk. En toen speelden ze dit Barman. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt een heel goed liedje. Dus, misschien heb je er nu net voor het eerst kennis mee gemaakt met Wies en Barman. Deze, ja, die ken je wel, toch? Deze kent iedereen. Een van de allermooiste Nederlandstalige popliedjes ooit gemaakt, als je het mij vraagt. Over het wonderschone Nijmegen. Daar moet ik niet doen ook, want ik spreek dat helemaal niet. Maar dan toch een keer gedaan. Kronenburgpark. Ik...

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Ik ga je de zaterdagavond insturen. Want het zit erop, deze Nederkoen. Ik vond het hartstikke leuk in ieder geval. Volgende week weer. Maar nog één liedje te gaan. En ik heb net iets meer tijd dan normaal. Dus het is ook een net wat langer liedje dan een normaal liedje van 3,5 minuut. We gaan naar Limburg, naar mijn vrienden, zou ik bijna willen zeggen, van Rauwen Herzen. Ik vind ze fantastisch. En ik heb een iets wat onbekender liedje gepakt van het album Rodes en Lucius uit 2006. Met daarop Blaad aan de Palm. En dat is zo'n mooi liedje waarbij je, nou ja, je maar even moet indenken dat je met langzaam ondergaande zon, het wordt een beetje donkerder zo, richting de horizon rijdt. En dan dit liedje op. Het Blaad aan de Palm. En ik wens je daarmee gelijk een hele fijne zaterdagavond. Maak er iets moois van. En morgen, dan ben ik er weer. Maar dan in de ochtend, vroeg, met Nu al wakker. Ook dan lekker luisteren. Maarten's muziek in je moerstaal bijvoorbeeld. En graag tot de volgende week. Fijne avond. Houdoe.
1: Het Blaad aan de Palm wijd rusten

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: NOL, de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, dan zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.
3: Het gevoel van hier.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit op de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crash tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze

0: Benno L., de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, dan zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: gezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
4: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

ain't no disco. It ain't no country club either.